en ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasterloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus, en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Daar bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is die Spannenburg Sport. Stijn, om 12 uur.

uren zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik niet

0: café.
1: Ik ben die zitten op de bar en de barman zet hem een bier gevar. En jonge mees in kerel, mijn papagaai. Ja, hij zei, must is hier, jongen. Het is een papagaai, ik heb verrekte mooie jongen. En ik denk die vet is gek, maar ik speel het spultje mooi mee. Dus ik zei, op serieuze toon, dan vrij ik een plaatje van

maar ik kan het maar. En toen zag ik daar voor het café het oren mondje. En dan ben je mee en ik ieder mee. En dan moet je zwerven terug.

0: Geniet je van de simmer.
1: Geniet je van de muziek.
0: Radio Spannenburg, het van de Frieske Marne.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles over blommen, bisten en uw Friese landschap. Jestien het natuurprogramma. Elke vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg. Op 96.4 en 106.7 FM.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservice-nummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacy-adviseur.
2: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers. Waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
1: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
3: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking, manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
1: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concluderen in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuite regio, Eftegroen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijsweekijn. Sneun om half uren. Radio Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet, omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
2: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday, and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
1: Dat de man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan, omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
3: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
1: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen, zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speakerhut. Sneum om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
2: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
1: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
3: Kinnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
4: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
5: GreenSalesBaan.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

beluisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Twarresnij van de Moanne om 12 uur.

0: de boot op het Sjoekemaar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

pien, liet boerke, bok zo'n stik als 15 kei. Ik hik in naar een gewaasje, ik ging geld, maar ik bier wel vrij. En mij mijn liet blauw trekkerke bewerken, ik mijn loon. Ik deed gewoon mijn dingen en ik broekte mijn verstand. Jongens, jij wijd zien, dan tufte ik. Nee, hoe is mij de eind in de bek? En

aan de app. Joh, met jou nog investeren, want morgen is te laat. Ik met mijn 300 besten, ga geen broek meer om de kont. Maar voor jou wat grote silo's, en die zitten vol meisterons.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer, op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm, met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

Ik lag nog in de wieg, toen had ik ze al. De dokter die zei, nou dit weet ik niet. Maar dit heb ik er nooit eerder met maakt mezelf. Want er lijkt wat in de wieg, dat is sprekend op een rode kool. Maar ja, het ergste is, hij stinkt ook nog als een kring. Hij zei, ja sorry, maar ik kan hier maar één ding aan doen. En misschien denk je wat ik het lieg. Ik kreeg een aanzuigkap boven.

Oh, had ik mijn waterpokken. Ik moest voor de keuring bij de landmacht. De generaal die klunderde, hij zei, dit is een pracht. Want ja, zandhazen minder tegenwoordig ook niet meer. Hij zei, we hebben maar een echte zandhazen. Ik durf niet eerst naar de grens toe. Nou, hij zei, door die jongen, dan leggen we daar midden op een Veluwe neer. En dan alle vijanden rondom. Nou, die weten van zeker, die zal in Nederland nooit hier binnenvallen. En hij zei, jongen, straks kan Nederland rustig slapen. Want laat die tanks maar thuis blijven. Wij hebben een ander geheim wapen. Dat ben ik.

Oh, had ik mijn water pakken. Ik trof een meid, een spetter van een ding. Ik dacht dat het verhaal wat een zwoele happening. Maar ja, ik trof er ergens. Ze zei, wat doe ze maar voor de kost? Ik zei, je zou lopen of niet, maar ik ben kanariefokker. En die kanaries van mij, die dingen die fokken er zo vreemd in om. Ik heb bijvoorbeeld 10 kanaries en er zijn 3 bij, die hebben een lange poot. De ene die heeft een oog, die heeft er boven op je rug zitten. En er is ook een bij, die heeft geslachtsdeel. En die staat boven op zijn hasses. Maar die staat finaal verloven zelfs, zo'n kanarie, no? Maar ze zetten geloof ik helemaal niks van. Ik zei, kan me met haar huis, als ze het zelf zien. Dus hij gaat met mijn huis. Ik zei, dan moet ik wel even heel stil wat hok binnen sloepen. Maar die kanaries liggen te slapen. Dus ik neem je schoenen uit. Maar die meid die schreeuwt zich dood. En sprint in één keer, dan was het eruit.

Oh, had ik maar water pakken. Maar ik ken er nou met leven, is dat ik eerst moeilijk kon. Ik heb een contract met een keesfabriek uit Borgon. En eindelijk heb ik mijzelf overwon. Van mijn zwitsokken trek ik bouillon. Ja,

eet er lekker van. Dankjewel.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer. In grote delen van het land is het nog zonnig. Later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit die ook goed.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit die ook goed.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: simmer in de Frieske Marren.
1: De hele simmer, die muziek op Radio Spannenburg.
2: Oh, my lover, yeah, yeah. Oh, my lover.

0: Sluit ik jood nog een verbond.
1: Ken er eens maar twee bedenken.
0: Eens maar twee bedenken.
1: Mijn herder en mijn wederhond.
0: En mijn wederhond.

0: bescherming voor.
1: Had je bescherming voor.
0: Ken ik nou nog vertrouwen?
1: Ken ik nou nog vertrouwen?
0: Mijn herder en mijn wetterhoorn.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest hij eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. En daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny, wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen, zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongensje om 9 uur.

0: bij de boot op het Sjoekemaar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk. Door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken. Maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de 6e premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
5: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eternit gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eternit en de vrouw van een oud-werknemer. Volgens het OM is Eternit schuldig aan doodslag omdat het hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Kinne jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
6: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.

0: Ecco. Ecco. Thanks. The song's on the third record. It's called Next Year.
1: Stem Eggers Hall op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald, na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begint met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Kan je dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mooi de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen, op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen, morgen eerst veel bewolking, later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de Jong en Manje te Moorn om 8 uur.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Siep Stoorzender. Else Vreten Joen tussen 6 en 8 op die radio.
2: Om het weekend extra goed te beginnen.

Ja, zeker. Dikke hit van EBC en The Look of Love. Bedankt voor het aankondigen. Het is Njochen Minuten. Nu zou je luisteren naar RTV Spannenburg, het hert van de Frieske Maren. Ik wens je een hele goeie en ik kan vast een heel goed weekend. Je luisteren naar Siepstoors en de Eltse Vretion tussen Soizen en Nachten op jouw radio. Om het weekend extra goed te beginnen tot de klok van 8 uur. Mooi goeie muziek te laatste naar Zuid Dien Regio. En de leuke programma onderwerpen. Wat hebben jullie alle keer op het programma staan tot de klok van 8 uur? Zometeen zullen we even in het waarbericht wat het waard doet voor dit komende weekend. Nou ja, dat liep het net zo raar. Zometeen de meer uur. Roet Jelwesson weer naar je muziek. Rond kwartier is al een topdrijf van één artiest. Treinnummers achter elke oor van één artiest. En welke artiest dat is, dat jij samen. En nooit een huis van Salnoeren. Geen waar ik weer voorom in de tijd. Nooit een tofje de lijst uit het Verlinen. Deze week de lijst van Wieke Njochen 20 van het Injontje 84. En dan druiven zoals altijd weer de nummers 10 tot en met 1 uur die lijst. En tussen natuurlijk het laatste nieuws uit die regio. De reden voor alles te beleven in onze regio. Sjogbuus website rtvspannenburg.nl. En tussendoor natuurlijk de goeie muziek die je van u zwemt binnen. Zoals deze van Yes en Owner of a Lonely Heart. Een heel goed weekend.

muziek van Taylor Swift en Opa Light. Zondje een minuut, nu zijn er te feest Spannenburg en wij gaan terug met Waberich voor dit weekend. Het weekend stiet weer verder door. En dan is het natuurlijk makkelijk om te weten wat het waardoet voor dit komende weekend. Joet vreet, het wie een mooie dag. De temperatuur een oerdag. Die looien zijn rond de 21 graden. Maar uitzicht is dat een graad als 24 in de zinnen. Van de jong kwalitatief het richting een graad als zandje. En wordt het ik nog een mooie simmerjoen. De wien komt er maar uit het noordwesten en is een wienkrachtdraai. En van de jong kwalitatief het dus oude richting een graad als zandje. Dan gaan wij naar Moonsneun. Ja, volle koudere temperaturen dan dat wij wend wie in deze week. Moon 18 graden. Zat het nou stiert net heel erg warm. De wind komt dermaal uit het noordwesten en is een windkrachtdraaier. De dag begint bewolkt, al snel komt het zintje er terug in en wordt het dus een graad als 18. Prima temperaturen om lekker wat buiten te doen. Dan gaan we naar de snijns. Dan wordt het nog ietsjes kouder. Vergelegen mooi de sneus. Ik was altijd net al te volle schillen. Snijns had het nou die stiert zandje in graden. De wind die helpt wel een stikje om. Ik kom uit het noordwesten en is een windkracht fjouwer. Daartoe ken het ik een stikje kouder omviel. Ik het sintje is er weer bij snijn. En snijn belooft dus op zich een prima dag te worden. Dan manje, ja dan is de werkwieke webbegoen. Dan weer njoggetje in graden, zat het nou stiet. De wind komt uit het noorden en is een windkracht fjouwer. De wind komt dus daarmee uit het noorden en dan voert het ik koudere lucht om richting onze provincie. En daarom wordt het ik een graad als njoggetje. Maar als nog manje, ik tiert ver de zinnen. Ik de tiertjes tiert ver de zinnen en njoggetje in graden. Zat het nou stiet. Dan zullen we dus even naar de verwachtingen voor dit weekend. Is het meestal bewolkt en koel cool zomerweer voor de temperaturen. Die liggen tussen een jongetje en 24 graden. Uit de bewolking kan er af en toe een spat ruim vallen. Soms breekt de zin even terug. En vooral op snijn. Het warme simmerwaar is voorlopig voorbij. Ik volgende week verandert er weinig. En lees de temperaturen dus daarmee. Ik rond een graad als 20. Het uitgebreide waarbericht ken je er bij de waarman van Radio Spannenburg, Jan Lolke. Van Ommen die belt even in bij de gezellige sneutemond tussen Jochen en Elven. Of bij de Spannenburg Nijsweekend tussen Elven en Ian. Of bij de man van Afslag Maandag. Ja, het ken alle gerden. De Afslag Maandagman die zit er tussen 8 en 10 nieuws op de Snijtune. Wij geven verder mooi de muziek en Samantien Nijmuziek rond Jelbersan uit de categorie Now Music Friday. Eerst muziek van Diesel en Down in the Silver Mine.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl vindt alle dagen de laatste nieuwsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

De formatie Dire Straits en de Lady Writer. Het is Jouwelson en dat betekent Tietver na je muziek op de Freetune. Elze Wieke hoort Jouwelson na je muziek uit de categorie Now Music Friday. Deze week geven we na je muziek van Amerika. Amerika, het is een Amerikaanse folkband die oorspronkelijk bestond uit Danny Peek en Gary Beckley en Dewey Bunnell. Ze komen uit Londen, het Verenigd Koninkrijk. Ja, in Njontje in het Zand ging ze een hele dikke hit met dit nummer. Ik wil bekend. Genaamd America en George Martin naar Horse with No Name. Hartstikke bekend. A Horse with No Name, America uit Njontje in Innocentig. Hier van hun grootste hits. Hield een nieuwe muziek lanceert. En dat je het de Ventura Highway. Nieuwe muziek van America uit de categorie Now Music Friday.

Muziek van America en de Ventura Highway. Nijwieken rond Jouwenshan. Zo wij in die lijstje dat er een leuke Nijmuziek is uitkomen. Nijwieken op de Vreedjoen rond Jouwenshan. Nijmuziek uit de categorie Now Music Friday. Samen met die en gaan wij terug naar onze website rtvspallenburg.nl. We zullen eens even zien op onze agendapagina. Zijn we zien altijd leuke dingen te beleven binnen in onze regio. En ik kan alvast verklappen, er is van alles te beleven. De ballonfeesten, neem het maar op. Dit is Billy Joel.

muziek van Billy Joel en Uptown Girl. Het is tijd om nu zijn website gaan, rtvspannenburg.nl. Een mooie agendapagina, daar de uitgintips. Wat is er allegaar te doen in de regio? Iedere week is dit hier een verse uitgintsagenda. Vaar die kleer, mail die uitgintips naar info@apenstaartje radiospannenburg.nl. Zodat wij dat herkenbaar kennen op de radiotelevisie, de app en op onze website. We gaan naar Peace in Ries, jazeker. In de theatertuin in Ries vindt dus na 9 juli vanaf 12 uur het evenement Peace in Ries werd er georganiseerd. Het muziekfestival staat in teken van pop, rockmuziek en uit de jaren 70 en de beleefd daarmee de 9e editie van Peace in Ries. Het is een bijzondere geschiedenis kort na het legendarische Woodstock Festival in 1969, waarin Friesland het eerste grote open luchtevenement organiseert, waarbij destijds zo'n vooraanstaande Nederlandse bands optraden, zoals namen als CC, Inclusive, Focus, Brainbox, After Tea, Amsterdam, September en Livin' Blues stonden toen op het podium. Daarmee groeide het evenement uit tot een begrip voor liefhebbers van klassieke pop- en rockmuziek. Sinds 2010 wordt Peace in Ries voor de 12e hier georganiseerd. Voor de editie komend weekend stiet de oorspronkelijke organisatie verstrekt mooi 2 nieuwe leden. Voor 2028 stiet inmiddels een nieuwe editie op de planning. De programmering bloed trouw onder muziek op basis van vormen van het festival. Muziek is kennen rekken op een midden, maar vol bekende nummers uit de jaren 70 uitgevoerd door bands die zich gespecialiseerd hebben in de repertoire van die periode. De Amsterdamse band Merits brengt een eerbetoon aan Fleetwood Mac. Daarbij komt er samen als vroeger blueswerk komt er rond te pas. En ik uit de periode van Peter Green on aanbod. De letterenklassiekers van albums zoals Rumors. De band neemt een breed publiek mee door verschillende fases van de carrières van de Britse formatie. Ik de outtakes uit Grains maakt je hun opverwachting. De groep richt zich vooral op Britse beat- en rockmuziek uit de jaren 90 en 60. De nummers onder meer zoals The Kings, The Who, The Small Faces en The Animals vormen een belangrijk onderdeel van hun repertoire. Uit oren publiekstekkers zoals LSB Experience uit Bussum binnen direct bij. De band brengt de muziek van Crosby, Stills en Nes Young. Maar de meest invloedrijkste groepen van Woerstak uit dit tijdperk. Nou, dat is dus in Ries dit komende weekend. Dat is na 9 juli vanuit 12 uur bij Peace in Ries. Meer is te lezen op onze website rtvspannenburg.nl. Dan geven we nog even naar de Friese ballonfeesten. Van Wansje tot de Maastans die jou weer in het teken van de Friese ballonfeesten. Tijdens het evenement stijgen dagelijks tientallen hete luchtballonnen op vanuit de nutsbaan in de Jouwen. Op Vreedzandje in juli begint de dag met een ochtendvaart, dat is dus al wist. In de Joens theater een ballonstaarts optredens gepland, met zoals de Smalton Brits. En Sados ik doe maar is er de Fortunate Sons en ik is de Joen een populaire night glow speel wordt er plak houden. De hete luchtballonnen op de muziek worden daar ik gepresenteerd. Meer is te lezen op onze website rtvspannenburg.nl bij de agenda pagina. Nice uit de regio is Rick. Lemmer moet beter in de kaarten komen. Niemand weet waar het is. De bis is. Nou ja, dat is te lezen op onze website rtvspannenburg.nl. Waar ik via de mooie muziek van The Bounty Hunters en Johannes Riepma. Dit is Scootsie Sielen. Het is 20 minuten vessel aan RTV Spannenburg en ik wens je een hele goeie en ik alvast een heel goed weekend. Ja, het is goed, Cecil. Het is bijna zover.

0: zielen. Else, die op mij. Hoe die op het schip. En jongens, dat weer vrij.
1: Scootse zielen. Mijn zin is kinderverhaal.

muziek van Marion en Kaylee. Het is weer kwartier van zandwist en dat betekent samen TNT het verder de top 3 van Ian Artiest. Eerst keer weer terug naar onze website rtvspannenburg.nl bij Nijs uit de Frieskemaren. Hoe het renovatieproject Dienhuizen, dat stiet al een jaar stil. We willen dat het netjes wordt afhandeld. Huurhuizen in Balk, Wiekel en Bakhuizen kwamen vanwege de verouderde staat in aanmerking voor een grutskalig renovatieproject. De bewenners kregen tijdens de werkzaamheden een alternatieve wenning. Dat wie is bij de terugkomst bleek dat het werk van verre van oude wie. De planning om de huizen van de bouwvak van 2004 van oud te krijgen. Maar nooit en hier is dat nog altijd net gebeurd. De locaties en de kieren. In eerste instantie binnen de hele renovatie zo'n 6 weken in beslag nemen. Aangezien de werkzaamheden weer onder het vervangen van het dak vrij ingrijpend wien, konden de bewenners tijdelijk ergens anders wennen. Tijdens het rooktesten die naderhand binnen uitvoert, bleken dat er nog altijd lekkages wien. Volgens de bewenners is het werk net juist afleverd. Het waait dus onder de ramen toch. En de kusin vertelt Jorrit Haantjes, een van de bewenners. Meer is te lezen op onze website rtvspannenburg.nl. Ja, RTV Spannenburg ging op locatie zien hoe het daar ontdekt ging. En er zit een leuk filmpje op onze website rtvspannenburg.nl bij Nijs uit de Frieskemaren. Sjocht erop voor het laatste Nijs uit die regio. Wij gaan terug met de top 3 van Ian Artiest. Elke week rond kwartier van zo'n treinnummers achter elke oor van Ian Artiest. Deze week gaan we naar Creedence Clearwater Revival. Jawel. Het is een Amerikaanse rockband die in 19 dagen kende in de periode van jointje 68 tot mijn jointje 72. De bezetting bestond uit zanger en gitarist en songwriter John Fogerty natuurlijk, samen Massimo, Tom Fogerty en Stu Cook en Doe Clifford. Ze komen uit California en bestonden sinds jointje 67. Jazeker. En wij beginnen op treinen dus achter elke onderhoud van Creedence Clearwater Revival en dit is plakje nummer 3.

Oh, wat hier die man een mooie stem. Creedence Clearwater Revival en jawel, The Bad Moon Rising. Dit is hem, de nummer 1 van de top 3 van Ian. Dit is Creedence Clearwater Revival en The Proud Mary.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Siep Stoorzender. Else Vreten-Joen tussen 6 en 8 op die radio.
2: Om het weekend extra goed te beginnen.

Ja, terwijl in Joure de luchtballonnen alweer de lofting in verre. Ja, natuurlijk de ballonfeesten daar in de Joure. Draaien wij normaal en ik ben maar een eenvoudige boerenlul. En daarvoor Lola Bunningen met de self-control. Wij gaan verder met de Top 40 lijst uit het Verlinen. En Else Wieke in het 12e uur van dit programma op de Freetune Siepstore Sender. Else Freetune tussen 6 en 8 op jouw radio om het weekend extra goed te beginnen. Geven wij waarom in de tijd naar een Top 40 lijst uit het Verlinen. En draaien we zoals altijd de nummers 10 tot en met 1 uur die lijst. Deze week gaan wij waarom in de tijd naar Wieke 29 van het jaar 84. En dan draaien wij samen de nummers 10 tot en met 1 uit deze lijst van Wieke 29, Njontjen 84. Dus dit natuurlijk ook nog 30 oren misschien. Dan geven wij even een hutsel in wat er nog meer in deze lijst ziet. Want die kennen wij helaas dit oren net in draaien. Zo voelen wij op nummer 11 Laura Bunningen met de self-control. Die hebben we al even draaid als eerste plaat in dit oren. Nummer 12, wie Klein Orkest en Over de Muur. Cindy Lauper, Stiederik in My Time After Time. Dat wie op nummer 16. Nummer 17, wie voor Willie Nelson en Always on My Mind. 18, wie voor Robert Jaggerty en The Scooters en I Save the Day. Lionel Richie, Steve Drinking en Stuck on You. Nummer 22, The Prince en When Doves Cry. 26, The Bronx Beat en The Small Town Boy. 28, Maytay en What Goes On. Nummer 30, Josely Brown en Somebody Else Guy. En nummer 33, Billy Idol, Steve Drinking en Ice Without a Face, 38. En nummer 39, Reefer Grace en J.O.D. Dat alles in deze lijst van Wieke 29, Njontjen 84. En ja, wij pakken er een dikke pretsigret bij. En dan geven wij verder mooi Bob Marley en The Wailers. Jazeker. One Love op nummer 10 in deze lijst van Wieke 29, Njontjen 84. Dit is plakje nummer 10. Bob Marley en The Wailers. One Love.

Nummer Jochen in de lijst. Wie verre de Jacksons en Mick Jagger. Op een nummer Jochen in de lijst. Deze noting voor dit nummer. Wie plak je nummer 8? En ik 8 weken in de top 40 lijst. Uit het verliezen van Juntjen, Fjouwer en 80. De Jacksons en Mick Jagger en de State of Shock. Wij geven je dan onze website rtvspannenburg.nl. We gaan even naar de ballonfeesten in de Jouwer. De campingstoelen, foodtrucks en spanning vanwege de te huddewien bij de eerste dag van de ballonfeesten. De eerste ballonnen in Jouwer binnen de loft ging. Het is zowel de 40ste editie van de Friese ballonfeesten. Het parkeerterrein onderaan van het wap is bezaaid met aanhangers. Daarop staan de korven voor de ballonnen. De korven voor de ballon. Tientallen piloten rieden in de optocht naar het festivalterrein. Het défilé wordt daarmee nog veel meer enthousiasme ontvangen door het publiek dat binnenstroomt. Terwijl de piloten zich voorbereiden op het binnenterrein, draaien de voertrucks om de zietkanten over uren. De meesten die genieten hoeven zie je alvast een plakje dicht bij de stekken. Ja, er ziet een leuk filmpje op onze website rtvspannenburg.nl. Dan geven we nog even naar het programma voor Van de Joen. Van de Joen is er op het start de ballonvaarten met 40 hetelig ballonnen in de Special Sapes. Dat is vanuit Jelversan, dus die binnen nou al de loft in. Om Jelven Jochen begint er muziek bij het muziekplein. De Spalten Ridge, mooie classic rock covers. Om Jochen Oer is het terrein iepen voor iedereen van miniatuurballonnen. Op kwartier voor 10 is het muziekplein iepen met een rondje Doe Maar. De ultieme Doe Maar tribute band. Vanaf 11 uur is de Night Glow met hete luchtballonnen. Kwartier door 11 het muziekplein met muziek van The Fortunate Sons. Een eerbetoon aan Creedence Clearwater Revival. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En het evenement duurt tot 1 uur. En er is vrije toegang daar bij de ballonfeesten. De 40ste editie in de Jouwer on de Nutsbaan. Nou ja, hartstikke leuke kinderen, alle gehinnen. En ja, geniet er natuurlijk van de luchtballonnen. Ze binnen al in de wijde omgeving te zien. De luchtballonnen vanuit de Jouwer. Maar de 40ste editie, nou hartstikke leuk. Wij geven verder mooi de top 40 lijst uit het verliezen van Wieke, Jochen en 20, Njuntje, Fjouwer en 80. Wij gaan terug op plakje nummer 8. Mooie muziek van Denise Williams. En let's hear it for the boy. Nummer 18, deze lijst van Wieke, Jochen en 20, Njuntje, Fjouwer en 80. Op nummer 8. Let's hear it for the boy. Denise Williams, deze noteer ik voor dit nummer. Wie plak je nummer Fjouwer? En ik zie een weekend in de lijst van Njuntje, Fjouwer en 80.

Als toch een tip van de NIJS-redactie of een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg? Lid het u zwitten. Stuur een e-mail naar info@radiospannenburg.nl.

nummer Son in de lijst. Nick Lowe en Have a Boy and Have a Man. Nummer zon in de lijst van Juntjen. 84. De eerste noting voor dit nummer. Wie plak je nummer zoi en ik het zien weekend in de lijst van Juntjen. 84. Nick Lowe en Have a Boy and Have a Man. Nicholas Drain Lowe. Het is een Britse sing- en songwriter en producer. Hij is bekend onder zijn artiestennamen Nick Lowe. En scouwen onder meer nummers als Peace, Love, Understanding. Dat een hit werd voor Elvis Costello. Hij scouwen vooral festjes veroren. Maar dit we in van zien grootste hits. Have a Boy and Have a Man. Momenteel zonnenzontig hier en vanuit in het Verenigd Koninkrijk. Hij is in deze lijst van weekend. Jochen 20, Nuntje 84 op nummer Son. Wij gaan verder op het plakje nummer 6. Mooie muziek van Ultravox. Ultravox, het is een Schotse elektronische popgroep die in de jaren 70 en 80 erg volle bekendheid hier. De groep kwam in Nuntje 93 met een nieuwe bezetting waarom om 3 jaar letter werd te verdwijnen. In 2008 kwam Ultravox op nij in de meest succesvolle bezetting waarom en bij elkaar en startte dat hier de nooit met een reunietour. Ik kwam uit Londen, waar je het Verenigd Koninkrijk. En Sween actief sinds een jontje treien en zantig. Natuurlijk bekend van hun grote hit Vienna. En ik onder meer Dancing with Tears in My Eyes. Die wij no vinden in de lijst. Op plakje nummer 6. Ultravox en Dancing with Tears in My Eyes. Hierbij Siepstoorzender Else Vreetioen tussen 6 en 8 op je radio. Om het weekend extra goed te beginnen. Dit is nummer 6.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

Nummer voor jou in de lijst, wie voor Frankie Goes to Hollywood. En de Two Tribes op nummer 4 in de lijst. Hij is notering voor dit nummer, wie plak je nummer 1. En maar liefst 14 weken in de Top 40 lijst van Wieke 29, Njontje 84. Dit is hem, de Top 40 lijst uit het Verlienen hier bij RTV Spannenburg. Tot de klok van 8 uur, mooie Siepstoorzender. Elze Vreetjoen tussen Soizen en Nachten op jouw radio. Om het Wiecoin extra goed te beginnen. Mooi goeie muziek en het laatste nieuws uit dien regio. Wij gaan verder naar onze website rtvspannenburg.nl bij de agenda. Pagina. Dus in alle Utgentips, alle leuke dingen wat het wan is in onze regio. Zorg je Elze Wieke of Utgentips. Wij gaan nog even naar een peer uit deze regio. We gaan eerst naar het muzikaal programma Tjerkepaard in Lemmer. In het kader van Tjerkepaard verzwaart de gelegenheidsformatie Sneun 18 juli een concert in de Tjerke onderdak in de Lemmer. Het optreden begint om 3 uur middags en is gratis toegankelijk. Aan het concert werk je onder meer mooi Ankie Kupers, Melissa Meijer, Dirk Jongsma en Klaas Lemstra. Het programma bestaat uit een selectie van bekende en nationale en internationale nummers. En dat is dus onder Tjerke onderdak in de Lemmer. Dan gaan we naar de Natuurmonumenten. Organiseert een excursie onder de oude Oldemannemer Cliff. Natuurmonumenten organiseert deze zomer meerdere excursies onder het Oldemannemer Cliff. Tijdens deze wandelingen op 18, 24, 1 en 8 augustus krijgen deelnemers uitleg over de geschiedenis van de natuur, de landschapsontwikkeling van het gebied. De excursies duren ongeveer 12 uren en starten vanuit de parkeerplaats bij het natuurgebied. De deelname is mogelijk voor volwassenen. En ben van 08 hier onmelden kan via natuurmonumenten.nl. Meer is te lezen op onze website rtvspannenburg.nl. En mail in uitkeer en tips toch naar de redactie. Info@apenstaartje radiospannenburg.nl. Houd onze website in de gaten voor het laatste nieuws uit de Frieske Marren. Ik hoor meer over de hooikoortsklachten. Deze zomer we zorgen een duidelijk meer patiënten. De warme en droge zomer zorgt dit hier voor opvallend volle hooikoortsklachten. Meer is te lezen op onze website rtvspannenburg.nl. NL. Wij gaan verder met de Top 40 lijst uit het Verlieden. Deze week de lijst van Wieke 29, Njontje 84. Wij zijn daar op plakje nummer 3. Mooie muziek van Jawel, Duran. En deze heerlijke plaats, The Reflex. Duran op plakje nummer 3.

Twa in de lijst. Wie ver Spandau Ballet en Only When You Leave. De heesnotering voor dit nummer. Wie ik plakje nummer 2. En ik tolef Wieken in de lijst van Wieken, Jochen en 20, Njontjen, 84, Spandau Ballet en Only When You Leave. Op nummer 2 in de lijst van Njontjen, 84. Het is weer bijna 8 uur. Nooi 8 uur, kan je luisteren. Even wat oors de man, die zetten we klaar van je in de studio in Balk. We hebben nog 1 nummer te gaan uit. Dit is de top 40 lijst van Wieken, Jochen en 20, Njontjen, 84. We gaan naar Wham! En Wake Me Up Before You Go Go. Op nummer 1 in deze lijst. Tret je Wieken in de top 40 stingen ze. Van Wieken 29, Njontjen 84.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
3: Dit is het eerste woord van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

Een hele goede avond, welkom bij Even Wat Hoors, aflevering 313... waarin we zijn begonnen met Jack White, God and the Broken Ribs. Ja, we blijven hem lekker vinden, dus dan gaan we gewoon blijven draaien. Nou, wat gaan we er meer doen deze avond allemaal? Hier in het zuiden van Friesland gaan we 4 uur door. In het noorden bij RTV NOF, ja, daar hebben we de eerste 2 uren in de aanbieding. Van achter naar voren, Metal met Sjeerd van Popta. In het 4e uur, in het 3e uur, film met Janne Hoogstra. En we hebben een gesprek met Nelly de Vries. Zij is figurant en ja, dat past dan mooi in het filmuurtje natuurlijk. Nou, en in de eerste 2 uur allemaal drukte. We hebben straks in het 2e uur... De mannen van Peel hebben wij in de studio. Ja, ze zijn weer helemaal terug. Ze zitten volop in de voorbereidingen voor nieuw materiaal. Optredens en wat niet meer. Daarover alles straks in de 2e uur. En ja, dit uur hebben we naast lekkere muziek ook nog even contact met Redmond de Verschrikkelijke. Wie was het ook alweer? Nou, dat is Redmond de Verschrikkelijke, waar we eigenlijk altijd mee op pad gaan. En hij heeft het heel erg druk gehad. En de rust komt nou weer een beetje terug. Dus wij gaan nu even horen van wat allemaal de bedoeling is en welke kant het op gaat. Altijd even leuk om Redmer in de uitzending te hebben. Nou, dat geldt ook voor lekkere muziek. Laten we eerst de nieuwe track van Muse doen, Hush, samen met Ellie Goulding.

Ja, dat was Steven Jansen nog eventjes met Lost Bloodline. En wat wel mooi is te vertellen is dat Steven morgen in Pretoria, het Afri Forum Theater, een optreden gaat geven met band. Dat is vrij uniek, want meestal gaat je alleen op pad. En ja, even voor onze Zuid-Afrikaanse luisteraars, want die zijn er natuurlijk ook. Even een vraagje van, mocht je nou morgen in de buurt zijn van Pretoria en niks te doen hebben, dan kan je met z'n tweeën voor de prijs van één kun je naar binnen. En ja, misschien wel even verslag doen van het verhaal. Mocht je daar naartoe gaan, dan kun je mij een persoonlijk bericht

sturen via Instagram of Facebook. En dan heb ik een speciaal opdracht voor jou. En even kijken of dat lukt. En ja, mocht daar wat uitkomen, dan gaan we daar natuurlijk ook weer even verslag van uitbrengen. We hebben ook nog even Teddy Swims gedraaid, Mr. Know-it-all. En ja, we hebben mooie dingen in het vooruitzicht. Onder andere Matt No Saint en Jack Bottleneck. Dat hebben jullie natuurlijk allemaal op de social media wel gezien. En ja, dan mogen we natuurlijk hun muziek ook even draaien. Nou, dat gaan we doen. No Saint, Only One Cowboy. En nu eerst Nobody's Business van Jack Bottleneck.

Maandagavond 5 oktober komen duo Bottleneck en Meijer en No Saint Duo voor een ode aan de blues naar Unitas in Sint-Nicroscha om voor de bezoekers op deze avond gevoelige liedjes ten gehore te brengen. Kaartjes zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoors-evenementen.nl.

Nou, en daar was Dream Amerikaanske nog eventjes. Een lekkere Friese deun van Grimtosk. Nou, Grimtosk, dat is natuurlijk hele Hiddema. En ja, die is op dit moment zich aan het voorbereiden samen met No Saint om op te gaan treden bij het Veenop Festival. Volgens mij openen ze daar de boel om 9:00. Dus ik denk niet dat jullie het redden om dat te gaan halen. Dat kan ook niet, want volgens mij is het zo goed als uitverkocht allemaal. En dat is op zich een heel goed teken. Nou, daarvoor hebben jullie natuurlijk Jack Bottleneck en No Saint gehoord. En ook het verhaaltje wat daaraan vast zit. Nou, en wat wel leuk is te vertellen, dat No Saint volgende week in de studio komt om live muziek te doen en om... Ja, om even te praten, even kijken van wat er allemaal nog meer aan staat te komen van hem. Want ja, jullie hadden het natuurlijk op de socials weggezien. Daar gebeuren allemaal mooie dingen bij hem. En dat mag ook wel, want afgelopen zomer heeft hij dus zijn knie geblesseerd. Nou, dat is weer een ander verhaal. Misschien kunnen we het daar volgende week ook wel even over hebben. En ook Jack Bottleneck, die komt naar de studio. Even kijken van wanneer we dat gaan doen. Zal na de zomer wel zijn en... Ach ja, nu we er toch bezig zijn. Grimtosk die komt voor de herfst ook nog even bij ons langs. Nou, dan hebben we dus... Dit soort muziek hebben we allemaal live in de studio. Gaan we ook weer leuke opnames van maken. Dat hebben we eerder al met Pieter gedaan. En ook met Boas. En ja, dat houden we mooi vol. Kijken of we dit hele jaar wat live mensen hier kunnen krijgen. Nou, we hebben straks in de tweede uur hebben we Peel. Nou, die gaan niet live spelen, want dat is niet zo interessant. Akoestisch, dat is iets harder allemaal. Nou, alles met elkaar mooi in de gaten te houden op de social media. En dan kunnen we zo meteen wel even naar Groningen toe bellen. Want Red met de Verschrikkelijke, die zit al klaar. Red met Stamhuis, de partner in crime met de live bezoekjes van mij. Ja, daar is het even stil om geweest. Heeft heel veel drukte gehad. Gaan we het over hebben. Maar eerst doen we eventjes 15 channels van Choking Victim.

0: goed. Oh, dan kan ik dit nog goed opzetten. En dan heeft mijn dag opeens weer een tempo-up.
1: Ja, nou ja, volgens mij heb je dit nummer niet vaak nodig, want je zit altijd vol met energie. Het was even een half jaartje rustig qua RTV Spannenburg. Want ja, je hebt eigenlijk vanaf eind vorig jaar heb je het heel druk gehad met een theatervoorstelling.
0: Ja, met Neflin, de eerste officiële productie van onze productiehuis Artist for Hire.
1: Mm-hmm. Nou, en wij praten elkaar wel regelmatig met elkaar. We kunnen dat toch wel als een succes beschouwen.
0: I mean, jij hebt hem zelf gezien. Ja. Als jij het een succes vond, dan ben ik heel blij.
1: Ja, het was een hele mooie avond. Het was ergens in het voorjaar. Was het ook weer Hogeveen, geloof ik, hè?
0: Nee, in Assen.
1: Oh ja, Assen, ja. Nou, dat ligt er vlakbij in de buurt. Moet je nagaan hoe vaak ik daar ben. Maar het was wel heel leuk. Het was ook een avond waar jullie niet alleen, zeg maar, waren. Maar het was een soort van estafetteavond, was het.
0: Ja, het Next Festival. Het was een avond waar drie andere groepen ook hun eigen productie hadden gemaakt. Al deze producties waren in principe speciaal gepresenteerd voor deze avond. We hadden ook wat budget gekregen van deze organisatie. En samen hebben we er een hele mooie avond van gemaakt. Maar het lastige is wel dat wanneer je zelf op zo'n avond moet opvoeren, vooral met een theaterstuk als Neflin uiteindelijk is geworden, met best wel wat opbouw en afbouw. Zelf hebben we alleen maar één van de andere drie shows mee kunnen krijgen. Want voor de rest waren we aan het voorbereiden en aan het nabereiden, afbereiden, afbouwen. Ja. Ja. Afbouw is een technische term.
1: Ja. Nou ja, het is ook zo van, je bent afgestudeerd aan de AVP. En dit was eigenlijk je eerste officiële klus samen met jouw team. Er komt heel wat bekijken qua voorbereiding, alles met elkaar. Is het je tegengevallen of meegevallen? Of hoe heb je dat ervaren?
0: Dat is een goede vraag. Meegevallen of tegengevallen? Ik zou zeggen, ik verwachtte dat dit wel veel werk zou worden. En dat bleek het ook wel. Ja. Het idee en concept kwam origineel van Gino, Kid Anarchist. En die zei al, ja, omdat dit een project is waar we budget krijgen, daarom kunnen we daadwerkelijk deze productie doen. Ja. En dat is me heel erg bijgebleven tijdens deze productie. Want hij heeft heel veel tijd, energie en liefde ingezeten. En dat had het ook wel nodig. Ja. Maar dat kon het ook krijgen omdat we inderdaad net een beetje die touch-ups konden doen. En dat we een beetje het onszelf ook konden veroorloven om hier basically 3-4 maanden fulltime mee bezig te gaan met een stuk of 4 man.
1: Ja, nou ja, je had ook wat mensen gevraagd en ingehuurd. En ja, als de mensen een paar uren krijgen, dan kun je ook wat verwachten natuurlijk. Hè? Dan kun je ook zeggen van ja, maar dan moet het ook even goed, hè?
0: Ja, zeker. Ja. We hebben samengewerkt met Doris en met Kloffie.
1: Mm-hmm. Ja, nou ja, dat is... Ik had ook gezien, en je hebt dan ook, zeg maar, als je zo'n project doet, daar heb je natuurlijk apparatuur voor nodig. En hoe mooi is het als je van apparatuur kunt aanschaffen vanuit het budgetpotje, want die apparatuur die blijft. Dus dat kun je eventueel ook in nieuwe projecten kun je dat gebruiken. Want jullie werken ook heel veel met visuals, hè?
0: Ja, we werken veel met analoog video equipment. Mm-hmm. We hebben bijvoorbeeld een video mengpaneel waar je twee tulpverbindingen live camera's, waar we live camera's in doen. Mm-hmm. We hebben een soort van animatie. Animatie is niet het goede woord. Maar we hebben, zeg maar, wel onze eigen vorm van special effects maken gevonden. Waar we met licht bijvoorbeeld dan schenen we licht op een scherm en dan mikten we daar de camera op. En dan ging dat licht zichzelf hercreëren op de tv. En dan kreeg je een soort infinite loop, maar zo'n oneindig droste effect van dat licht op de tv. Ja. En dat begon bijna een soort eigen leven te krijgen. Dat wordt echt een soort vloeibare lichtvlek op je tv en op de camera. Ja. En daar gingen we dan wat motieven voor snijden. Vooral Kloffie dan. Vooral Kloffie en Doris en... Maya Lichthart, die sneed dan motieven en dan deden we die voor het scherm en dan kreeg je een soort levend silhouet.
1: Nou, ik ben erbij geweest. Het was indrukwekkend. Het was leuk. Ik weet ook ongeveer wat voor traject jullie hebben doorgelopen om van A tot Z, zeg maar, te komen. Een prachtige eerste grote productie, zeg maar, van jullie productiehuis.

0: Hoe gaat het nu met jou? Heb je al veel drukte? Ben je met veel nieuwe dingen bezig? Ideeën heb je altijd, maar zijn dat al plannen?
1: Ja, ik ben nu bezig met de volgende productie van Baksteen, zou ik zeggen. Dat is een beetje lastig onder welke naam en onder welke groep gooien een concept. Mm-hmm. Vooral wanneer het nog een concept is, want dit is wel early days. Mm-hmm. Maar jij hebt natuurlijk ook mijn Welcome to the Woke Woke West voorstelling gezien. Ja. Een PowerPoint waar ik cabaret maak en interactie met het publiek opzoek. Mm-hmm. Dat wil ik eigenlijk nu gaan verwerken in een muzikale show. En dan wat ik bij Woke West had gedaan, is dat in die PowerPoint zitten dan bijvoorbeeld visuals voor de muziek. En dat wil ik nu weer meer gaan maken en nog meer op inzetten. Ja. En nog meer van gebruiken.
0: Ja, nou ja, dat zijn altijd dingen waar je met jouw team samen kunt werken. Samen met Gino, zijn jullie dan het creatieve middelpunt van de club? Of heeft iedereen zijn input?
1: Iedereen heeft zijn input. Iedereen heeft ook zijn eigen projecten waar ze mee bezig zijn. Bijvoorbeeld Def Flim, dat is een project wat heel veel waarvan het idee en het begin heel bij Gino wegkwam. Mm-hmm. En deze Baksteenvoorstelling, dat is wel weer mijn concept en mijn idee wat ik aan het ontwikkelen ben. Maar dan uiteindelijk wel samenwerking nodig hebben met andere mensen. En dan moet je die baby altijd een beetje gaan delen.
0: Ja, zo werkt dat, hè? En je vertelde ook dat je met reclame dingen bezig bent.
1: Ja, want het eerste nummer waar ik nu mee bezig ben, is dat gaat over reclames. Dus ik ben nu lekker onderzoek aan het doen over hoe reclames werken. Want reclames zijn iets wat we best wel veel in ons dagelijks leven zien en tegenkomen. Tenminste, ik wel. Ja. En ik vind het vooral interessant hoe reclames zijn ontwikkeld. Waar ze vandaan komen en waar reclame tegenwoordig op neerkomt.
0: Ja.
1: Dus ik heb ook wat audiofiles doorgestuurd van een reclame die jij had genoemd als een van jouw favoriete reclames van vroeger.
0: Ja, iedereen die kent hem denk ik nog wel van vroeger, die boven de 45 is, zeg maar. Zullen we eens even luisteren?
1: Zullen we voor de mensen die onder de 45 zitten toch nog even afspelen?
0: Ja, doen we.
2: Met de Fiat Panda lach je iedereen uit. Neem zijn zuinigheid, 1 op 17,2 bij 90 kilometer. Of neem zijn verbluffende bagageruimte van maar liefst 1000 liter. Of neem al zijn snaakse mogelijkheden van reiswieg tot 2-persoonsbed. Of neem zijn verrassend hoge top van dik 140 kilometer. Ja hoor, met de Fiat Panda lach je iedereen uit. Nou ja. Fiat, uniek in prijs en prestatie.
0: Ja, ik zou je eerlijk vertellen, Redmer. Wij hebben de afgelopen 6 jaar hebben we in een Fiat Panda gereden. En dat is eigenlijk omdat ik vanuit mijn jeugd deze reclame kent. En elke keer als ik, nou niet elke keer, maar vaak als ik in de Fiat Panda zat, dan had ik dit demonische lachje in mijn hoofd. Als ik door de wereldstad Vegelingsoord aan het scheuren was. En dat werkt dus wel.
1: Ja, het reclame heeft een leuk motief met het lachen. Maar ondertussen vertelt je ook gewoon allemaal nieuwe features over de auto. Het is best wel informatief voor een 30 seconden stukje.
0: Ja.
1: En toch heeft hij bij jou een manier gevonden om in je hoofd te blijven.
0: Ja, klopt, ja.
1: Dat vind ik heel interessant. Want waar ik zelf in mijn kunst ook mee werk, is dat ik informatie mee wil geven, een verhaal wil vertellen. En in een reclame doe je dat ook in hele kleine stukjes. En hier is het verhaal best mooi en rond. Maar er was een andere reclame die ik tegenkwam op Instagram. Mm-hmm. En kunnen we daar ook even naar luisteren?
0: Ja.
1: Dit is een moderne reclame.
3: I don't know why anyone comes here. It's just so quiet. What? What? What?
4: What? Quiet your my mouth with extra gum. Chew good.
0: Ja. Wij hebben de beelden erbij gezien en dan denk je ook bij zo, ja, dat is wel dag en nacht, hè?
1: Ja, inderdaad. Ik heb wel het gevoel dat hier een heel ander doel achter zit wanneer je dit aan mensen laat zien dan bij de Fiat Panda reclame.
0: Ja, denk ik ook, ja.
1: Ik kon nauwelijks meekrijgen waar deze reclame eigenlijk over ging, totdat ik hem 2 of 3 keer had gekeken. Maar ik vraag me af hoeveel luisteraars het mee hebben kunnen krijgen.
0: Ja, die denken gewoon van dit is een of andere soundbite of zoiets. Waar ze, nou, dit, hier zit geen verhaal achter.
1: Nee, het is een soort, het is meer een aanval op je oren en op je ogen, als je hem ook nog had gekeken. Mm-hmm. Dan dat het daadwerkelijk informatie meegeeft over de kauwgom waar het daadwerkelijk over gaat.
0: Ja, ja. Ja, nou,
1: toen ik deze reclame zelf tegenkwam, was het ook op Instagram. En dan was hij geknipt om eigenlijk alleen maar dat geschreeuw te zijn.
0: Ja, ja, nou ja. En hier ga jij wat mee doen dus?
1: Ja, hier wil ik het over hebben.
0: Okay.
1: Hier wil ik het in mijn nummer over hebben. Over hoe reclame werkt, waarom het zo is ontwikkeld en waarom ziet reclame er nu zo uit. En dat is natuurlijk ook niet elke reclame. Dit zijn alleen maar voorbeelden. Vroeger waren er vast ook irritante reclames. En tegenwoordig worden ook nog wel mooie reclames gemaakt. Maar de reclame die je tegenwoordig voor krijgt geschoteld, is toch wel, er zit toch wel een bepaalde trend in. Ja. Bepaalde overeenkomsten waar ze allemaal veel op elkaar lijken. Met die luide geluiden bijvoorbeeld.
0: En jij gaat dan neem je dat dan ook mee in een eventueel theatervoorstelling?
1: Ik wil theater meenemen in mijn muziekvoorstelling. Dus ik wil dat dat meer één cohesieve performance wordt dan dat ik een nummer ga maken en een aparte theatervoorstelling. Ik wil meer een soort één volle voorstelling maken.
0: Heb je daar nog wel tijd, Redmer, om straks met mijn radio te maken? Of leuke dingen op locatie te doen?
1: Nou, op zich, als ik heel goed kijk in mijn agenda, ja, is er toevallig net sinds vandaag wat tijd vrijgekomen. Dus denk ik dat het misschien wel mogelijk is, maar dan moeten we heel goed plannen, ja, heel goed kijken en heel efficiënt werken. Maar heel misschien is er denk ik wel iets mogelijk, maar wat zou het dan moeten zijn?
0: Nou, ik denk dat ik je TZT bij de popronde Leeuwarden wel even een dagje van tevoren even een appje stuur. Kun je dan en dan daar en daar zijn? En misschien kunnen we dat bij Eurosonic Noorderslag op de vrijdagavond ook wel weer. Dan doe ik je donderdagavond uur of 11, doe ik je een appje van: kun je morgen om 7:45 bij het Grote Plein zijn in Groningen?
1: Wacht, wanneer is het? Morgen?
0: Nee. Nee, januari pas, hè.
1: Oké. Nou, ik heb net in mijn agenda gekeken en volgens mij komt het net goed.
0: Ja, nou, ik ben mooi op tijd. Nee, maar wat dat betreft, Redmer, zien we er naar uit om weer leuke dingen met elkaar te doen. We moeten maar weer even een brainstormavond met elkaar in Groningen organiseren. Want er is, misschien kunnen we daar ook nog alleen wat halen, hè? Letterlijk en figuurlijk.
1: Hey, misschien kan je me over een maandje weer terugbellen terwijl je weer zo'n mooie show aan het geven bent. Dan kan ik een quiz met jou doen.
0: Hey, nou, moet ik me nou voorbereiden of mag ik gewoon blanco instappen?
1: Eerste keer mag je blanco instappen, maar vanaf daar verwacht ik wel dat je een manier vindt om het best mogelijk antwoord te kunnen geven.
0: Okay,
1: wel dat je serieus neemt.
0: Ja, nee, maar ik neem radiomaken heel erg serieus en ik moet eerlijk zeggen dat ik bij jou me eigenlijk altijd wel extra scherp moet opstellen, want dat kan alle kanten op gaan met jou. Hè? Het is gewoon weer spanning en sensatie.
1: Spanning en sensatie. Oh, dat zijn mijn lijfwoorden, denk ik, Jan.
0: Ja. Nou ja, als het maar geen schokbehandeling wordt, hè?
1: Oh, want het volgende nummer wat we gaan spelen, dat is van de film Shock Treatment. Dat is een van mijn favoriete musical films ever.
0: Ja. Ja.
1: Het is van dezelfde maker als de Rocky Horror Picture Show. Dat is een bekende film onder de queer community. Mm-hmm. En deze gaat ook over reclames. Of tenminste, reclames spelen er een grote rol. Het gaat eigenlijk over relaties, maar reclames spelen er een hele mooie rol in.
0: Hey, Redmer, wij kunnen de hele avond weer met elkaar kletsen. En dat hebben we ook al wel gedaan in het verleden. Wij gaan elkaar snel weer zien. Veel plezier en succes de komende weken met dingen voorbereiden voor na de zomervakantie. En dan, wat ik zeg, maar we spreken elkaar snel. Je mag hem aankondigen.
1: Yes. Hier komt Bitching in the Kitchen van Shock Treatment. Gezongen door Cliff de Jong en een artiest waarvan ik nu even niet meer... Jessica Harper. Cliff de Jong en Jessica Harper. Geniet allemaal.

0: dat was Baxter nog eventjes met Stalin. En ja, bij hoge uitzondering 2 weken achter elkaar. Maar dat was zeer gepast deze keer. Baxter natuurlijk de band van Red Me de Verschrikkelijke. Nou, we zijn aan het einde van het eerste uur. Straks gaan we door met de mannen van Pil. Twee zijn inmiddels al gearriveerd. Volgens mij blijft het ook bij 2. Ze zijn met z'n 4. Maar ja, we hebben ook maar 3 stoelen hier in de studio. Dus 2 plus Henk, dat maakt 3. Nou, we gaan ook nog eventjes de broerige zomerhit. Daar beginnen we natuurlijk straks mee. En al andere lekkere muziek van Radiohead en Status Quo. En de Deftones gaan we natuurlijk nog even doen. Nou, tot aan het nieuws doen we nog even Genova Zamudio met Weerkaats. Tot zometeen.
1: Ja, je bent lekker bezig, Henk. Applaus voor Henk, dames en heren. Ja,
2: lekker man. Hij blijft het gewoon goed doen, hè?
1: Ja, ik vond het ver gaan om Henkie te gaan doen, toch? Dat is alleen maar
3: nou, voor Henk vinden, je moet wel even kunnen.
1: Eén keer Henkie.
3: Ja, Henkie.
4: Henkie. Henkie.
1: Maar dat heb ik nou niet naast je schoenen gaan lopen, hè?
5: Wereld.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is Jochen Oeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Navrovsky vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het 12e uur van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

0: joy's in the air, it's all around.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Even Wat Hoors, waarin we zijn begonnen met de broeierige zomerhit. En ja, dat is Shine Through the Summer van Darcy. En dat is natuurlijk Arjen Kiel, onze contact bij het Toornhuis. En ja, een paar weken terug met hem gesproken, gebombardeerd als schijf voor het derde kwartaal om het tweede uur mee te openen. Nou, en daarmee hebben we een lekkere deun en de zomerse vibe een beetje te pakken. Nou, en we hopen dat straks ook verder door te kunnen zetten met de mannen van Pils. Ze zijn inmiddels binnengekomen. Twee man sterk, Erik en Bert. Goedenavond.
2: Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Ja, want we gaan het zometeen natuurlijk... gaan we langer met de hele uur gaan we met elkaar praten. Ook een paar liedjes tussendoor natuurlijk. Want jullie hebben natuurlijk wat nieuwe nummers en ook wat oude nummers natuurlijk hier en daar online staan. Gaan we allemaal even naar luisteren, ook over hebben. Maar Bert, dit is eigenlijk altijd weer een mooie gelegenheid om ook jouw andere band nog even in de shine te doen. Want Brückenbauer, daar mag ik ook wel over. Hoe gaat het met Brückenbauer?
2: Ja, we zijn heel veel aan het schrijven.
1: Ja, nou, dat is codetaal van op momenten
2: rustig.
1: Hebben we rustig aan. Maar gelukkig hebben we de muziek nog voor altijd.

0: Nou, en dit was een van de eerste wapenfeiten van Peel. Ja, de mannen zitten hier. We zitten even te kletsen. Een heel verhaal hebben jullie al gedaan met collega van Omroep Friesland, Willem de Vries. Daar staat op YouTube staat daar ook een prachtig interview met alle vier mannen van Peel. Over het heden, het verleden en ook een stukje over de toekomst. Ja, dat was een mooi verhaal. Dat raad ik ook elke luisteraar aan om dat eventjes te kijken. Want ja, jongens, daar hebben we ook nog beelden van hoe het back in the day was met jullie. Dat is waar eenmaal, hè?
1: Ja, zeker. Ja, hartstikke leuk, man. Dat was een prachtig mooie gelegenheid voor ons om inderdaad weer even terug te kijken. En ja, zoals je zegt, ook een beetje vooruitkijken. Maar dat was vooral terugkijken. Ja, trip down memory lane.
0: Ja, nou ja, en dat nummer wat we zo pas hebben gedraaid. Ja, daar hebben jullie onder andere mee de kleine prijs van Sneek mee gewonnen. Dat is de voorloper van de kleine prijs van Friesland. Ja, dat is natuurlijk in 1995 was dat.
2: 96 hebben we gewonnen, ja.
0: Dat was een gekke boel, was dat.
2: Ja, was echt een gekke boel.
0: Ja.
2: Maar wel als band heel bewust ook naartoe geleefd, hè, eigenlijk. Ja. We hebben best wel een hele snelle opmars gemaakt.
1: Zeker.
2: In 95 en we wilden ook echt meedoen. En ja, als je er een keer staat, dan wil je hem ook winnen.
0: Ja, nou, op de vrijdagavond volgen ook regelmatig de dingen die Friesland Pop organiseert. Zij waren toen ook het organiserende clubje.
1: Ja, zeker. Eigenlijk dezelfde rol die ze nu hebben. Hè. Shout-out naar Friesland Pop, toen nog onder de bezielende leiding van de Sjouke Nauta.
0: Mm-hmm.
1: En, hoe heet hij weer, joh? Jacob? Nou, dan komt het er even niet toe. Kom ik straks nog op. En ja, dus die deden dat hartstikke goed. En die doen dat nu nog steeds hartstikke goed. Hè? Ja. Iets creëren voor de muzikanten, eigen werk hier in Friesland.
0: Het wedstrijdelement hebben ze er nu uitgesleuteld.
1: Dat
0: heb ik de afgelopen jaren ook veel gehoord van muziek is geen wedstrijd. Is op zich ook wel zo. Je hebt altijd voor- en tegenstanders. Maar Friesland Pop doet het nu zonder een wedstrijdelement. Prima.
1: Klopt, we hadden laatst een van die rondes, hoe heet het nu dan? De Friese Tour? Nee,
0: De kleine Tour.
1: Ja. En we hadden laatst dus een van die rondes in de Stam. Hè. Die hebben wij vanuit 8501 Indië gehost, om het zo maar te zeggen. Dat was hartstikke leuk, inderdaad. Ja. Leuke jonge bands. Maar dat wedstrijdelement, want dat zeg je inderdaad terecht, het is geen wedstrijd. Maar het heeft ook wel weer wat. Hè?
0: Geeft ook wat wedstrijdspanning.
1: Ja, geeft ook weer wat extra focus of zo. Ik zeg niet dat het niet goed is hoe ze het nu doen, want dat is prima.
0: Ja.
1: Van beide valt wat te zeggen. Laten we het daarop houden.
0: Kijk, dingen eens een keer anders doen, daar is nooit mis mee. Er zijn toen de tijd bij jullie heel veel dingen veranderd toen jullie de prijs wonnen. Want daarmee kwam je op een bepaalde manier in de picture en kwamen jullie ook in een bepaalde flow.
1: Ja, zeker. We kregen veel aandacht en we hebben heel veel gespeeld.
0: Mm-hmm.
1: En dat begon eigenlijk, dat was echt ons startschot. En ik ga niet zeggen dat wij overal volle zalen hebben getrokken. Maar we speelden wel overal. En dat was een beetje ons motto, weet je. Mm-hmm. Oh, we kunnen daar spelen, ja, dan komen we eraan.
0: Ja.
1: Weet je?
2: In het busje met elkaar en dan gewoon met elkaar, ja, de tour op, zeg maar.
1: Ja.
2: En dan dat je dan door de bocht ging met de bus, dat je dan die bierflesjes
0: van links en rechts gingen.
2: Ja, joh, dat is van die fantastische verhalen natuurlijk.
0: En met jullie ging dan heel Nederland door? Want ik kan me heel goed voorstellen dat je naar Groningen gaat en naar Zwolle en dat je Deventer eens een keertje meepakt. Maar ging het dan ook nog wel verder?
1: Ja, we heel Nederland door. En achteraf probeer je dat wel eens even te denken. Want heel veel mensen, ja, zo vaak gespeeld, dat kan haast niet. Nou, dat was echt wel zo. En het was ook niet dat wij speelden in alle hippe tents of zo, maar ook gewoon, ja, daar stonden we op een vrijdagavond in Mierlo.
0: Ja.
1: In een jongerencentrum voor
2: een metalkroeg, toch?
1: Een jongerencentrum in Mierlo. En er was varkenspest overal en moeilijk en moeilijk. En, maar en dat was hartstikke leuk. Dat was hartstikke leuk.
0: Ja, maar dat is ook avonturen beleven. Want je kan altijd wel in een podium staan waar 50 jongens staan te bier drinken, zeg maar. Ook leuk. Maar op een gegeven moment, als het licht uitgaat en de spot aan, dan lijkt alles op elkaar.
1: Ja.
0: En als je dan op verschillende plekken komt met de bus en hoe kom ik daar? En TomTom had je toen nog niet. Dus het moest echt nog met de papieren kaart.
1: Oh, ja, maar dan moet ik nu even een shout-out doen naar, wij hadden een chauffeur. En dat was Feije Overzet. Feije is niet meer bij ons. Ik weet nog dat wij om de beurt een beetje gingen chauffeuren.

0: chauffeuren. Ik had niet eens een rijbewijs trouwens. En dan zou mijn vriendinnetje van toen rijden. En die had er geen zin in. En die trofee in een platenzaak, kun jij niet rijden? Oh ja, ja best.
1: Ja.
0: En sindsdien was Fey ons chauffeur. En dat heeft hij echt tot het laatste, tot 2002 zijn we gestopt.
1: Ja.
0: Hij was altijd onze chauffeur. Nou, wat een luxe.
1: Wow. Het is goed, zeg maar. Nou, want we kennen de verhalen. Als jij als artiest, zeg maar, achter het stuur staat en je hebt 2 flesjes bier op en je hebt de hele avond al staan beuken op het podium, dan ben je moe. En als je dan, zeg maar, in Jouren woont en je komt het Lemmer, dan kan het misschien, mag niet, kan misschien nog wel. Maar als jij uit Enschede komt, ja, dan is het een ander verhaal. Hè?
0: Ja. Nee, we waren heel blij met Feyen en die was ook echt onderdeel van de band, weet je. Dus hartstikke tof. Mooie tijd.
1: Het is niet alleen maar de muzikanten die het doen, maar ook de mensen, de passie eromheen. Hè?
0: Zeker, zeker. Ja.
1: Hey, je hebt de Deftones heb je uitgezocht, onder andere van My Mind is a Mountain. Heb je daar nog een speciale herinnering aan, waarom je die wilt doen?
0: Oh, nou, ik kan me echt nog herinneren toen de Deftones hun eerste plaat hadden, dat wij zoiets hadden. En toen waren wij al een tijdje bezig, of misschien een jaar, hè, dat ging wat gelijk op. En toen hadden wij echt zoiets, ik kan me het moment nog herinneren dat George dat meenam, dit moet je luisteren. En dat wij zoiets hadden van, hé, die doen hetzelfde als wat wij doen. En dat hartstikke tof. Nou ja, en met de nieuwste plaat vooral is Deftones met een enorme revival bezig. Want die zijn nog nooit zo populair geweest als dat ze nu zijn. Dus ik denk een mooie gelijkmatige lijn met Peel.
1: En ik ga ze even een appje sturen, want ze worden nu ook voor het eerst bij RTV Spannenburg gedraaid.
0: Kijk eens.
1: Dus ik denk dat Deftones dat nu ook van een bucketlist af kunnen vinken. My Mount is a Mountain.

0: Ja, dit was Everywhere Always, live uitvoering van Noordenwind Live. Staat ook allemaal mooi online, was allemaal keurig geregeld bij onze collega's van Omroep Friesland en Willem de Vries, Willem Waardpiek natuurlijk. Altijd zijn best doen voor de Friese popscene. Ja jongens, dat is nu ook mooi om uitgenodigd te worden door Omroep Friesland om eigenlijk een soort van kickstart te maken, hè?
1: Zeker, ja. Nee, een mooie gelegenheid. Ja. Een terechte opmerking van Jenk. Inderdaad, Willem is ook zo'n iemand die de bands een goed podium geeft. Ja. Dat is wel heel belangrijk en er blijft altijd veel aan kleven.
0: Ja.
1: Is mooi.
0: Nou, we hadden het net over de kleine prijs van Sneek. Ja, en dat was in 96. En hoe gaat het dan? Word je dan landelijk doorgeschoven?
1: Nee, we deden toen, mocht je dan gelijk meedoen met de grote prijs van Nederland. En dat heeft, je gaat eigenlijk van de ene show, of van het ene puntje naar het andere. En dan doe je weer wat shows en dan ga je weer naar iets en dat levert je weer wat op.
0: Ja.
1: En dat kringetje wordt zo steeds groter. Hè? Het is natuurlijk toen nog geen internet. Dus demo's opsturen, die kregen dan recensies in bladen en... Ja, dat was allemaal wel vrij positief en dat ging allemaal wel heel snel. En zoals ik net ook zei, wij wilden ook spelen. Dat live spelen vonden we toen het allerbelangrijkste.
0: Jullie hebben toen die finale, was dat dan in Amsterdam?
1: In de Melkweg.
2: Ja.
1: Met twee touringcars. Eentje uit Joure en eentje uit Drachten.
0: Ja.
1: Die touringcar die stopte bij Sint-Niek en die zei van en nu allemaal normaal doen, want anders ga ik weer terug.
0: Ja.
1: Dat was toen die bus met Joustes erbij kwam volgens mij. Maar daar zaten wij zelf niet in.
2: Nee.
1: Want wij waren daar.
2: Want op de snelweg gooien ze blikjes bier naar elkaar over in die luiken bovenop het dak.
1: Nou, dat ging niet. Ja.
0: Maar dat mag niet toch? Of?
2: Nee, dat mag niet.
0: Dat mag nu ook niet.
2: En toen die bus op het Leidseplein kwam en die deuren gingen open. Nou, iedereen rolde er volgens mij stoned en dronken uit. Al die mensen in die bus. Het was één grote invasie, was het. En ook in de Melkweg zelf. Al die mensen uit Friesland. Die vonden overal knopjes en gangetjes. Ja. En die waren overal
1: stroom eraf.
0: Eigenlijk was het een beetje net zoals toen Heerenveen in de bekerfinale stond. Ja. Begin jaren 90, eind jaren 80. Ja. Dat dus ook een hele karavaan met bussen naar Rotterdam toe gingen.
1: Zeker.
0: Dat hadden jullie in Light. Dat met twee bussen gingen jullie naar Amsterdam toe.
1: Ja. Door Omroep Friesland geregeld. Ja. Oh nee, sorry, door Friesland Pop geregeld.
0: Ja.
1: Moet het wel goed zeggen natuurlijk.
0: Ja. Nou, en dan sta je in de finale. En dan sta je met hoeveel bands, acts sta je daar? Zes of zeven of zo?
2: Ik meen de acht, maar ik weet het niet zo veel.
1: Ja, dat zou kunnen, Jeetje. Goede bands.
2: En dan zie je ook mensen in de jury zitten. Ik bedoel, Angela Groothuizen van de Dolly, dat zat er. Die was dan ook best wel... Candy Dulfert, weet je dat verhaal?
1: Ja, maar jij had wel een beetje chance met Candy Dulfert.
2: Dat is een ander verhaal. Niet voor de radio. Maar dat soort mensen allemaal. Die zie je dan allemaal zitten, zeg maar. Ja. En dat is wel heel apart. Want dan voel je ook bepaalde druk, hè? Want het gaat over een beetje het wedstrijdelement.
0: Ja.
2: Ja, je voelt toch wel een beetje dat je toch wel wilt presteren. Dus het is niet echt vrijblijvend op zo'n moment, vind ik. Je wil iets, je wil hem pakken.
1: Ja, en vooral van zoveel bekenden.
2: Precies.
1: De zaal stond vol, de zaal ging op zijn kop. Ja, dat weet ik nog. Goede herinneringen.
2: Ja, hartstikke mooi.
0: Maar dat helpt natuurlijk wel als je daar een kwart van de zaal gewoon gevuld is met Friese gekken.
2: Ja.
1: Gekke Friese. Je had Dikke Geert.
2: Ja.
1: En Dikke Geert die stond helemaal vooraan.
2: Ja.
1: En die pakte die monitor in de lucht en die begon ermee te gooien. Maar je had Dikke Geert was een oude punker. En in de punktijd, als je een band leuk vond, dan spuugde hij ze op ze. Dus, was werkelijk, ik denk, wat doet die vet? Die zat gewoon op ons te spugen.
2: Ja.
1: Mooi man, mooi man.
2: Rock'n'roll.
1: Ja, Dikke Geert. Oh, die zou ik ook wel weer eens willen zien. Hij is volgens mij niet,
2: is niet
1: geen Dikke
2: meer,
1: Geert. Nee, het is nu gewoon Geert.
0: Maar dan sta je op het podium. Waren jullie dan een van de eerste of als laatste? Of?
1: Oh, dat weet ik echt niet meer.
2: Dan moet ik even denken. We waren niet laatste. Ik geloof dat we vijfde waren.
0: Maar dan zit je backstage. Ja. Zit je dus te kijken en te luisteren wat die anderen doen. Hoe het publiek reageert. Ben je dan ook een beetje jezelf aan het opfokken van Bliksem de Mol wij straks ik?
2: Ja, nou ook. Maar ik weet ook dat wij van tevoren ook nog een... Dat we live op de wereldomroep waren. Dat we ook nog geïnterviewd werden van tevoren.
0: Oké.
2: Dus weet je dat nog wel?
1: Ja.
2: Er zit een stuk tussen. Maar de kleedkamer, ik kan me daar niks meer van herinneren.
1: Ja, en wij zaten in de kleedkamer met Green Lizard. En die wonnen later. En dat is een hele toffe band. Dat kan ik me nog herinneren. Ja. Achter in de melkweg, maar voor de rest... Jeetje.
0: Het gaat in een waas, in een roes voorbij.
2: Ja, en ook met die muntjes, met dat publieksprijs. Die hadden we makkelijk kunnen winnen, maar iedereen die...
1: Ja, dan moest je muntjes inleveren. Dan weet je precies hoe het gaat.
2: Iedereen,
1: dan laten die mensen weer terug naar die bus. En wat moesten wij met die muntjes heen?
0: Ja,
1: weet je.
2: Ja. Geld kunnen
1: kansloos.
0: Ja, sorry, kansloos. Je had gewoon die beker mee kunnen nemen van de publieksprijs.
1: Maar goed.
0: Nou ja, en dan word je dus derde. Dan sta je toch op het podium met een bronzen medaille.
1: Ja.
0: Je hebt heel veel programmeurs en belangstellenden heb je toch, zeg maar, in de melkweg staan. Want dat is toch een beetje de jonge honden die voor volgend jaar geboekt moeten worden.
1: Ja.
0: Dan wordt... Nou, weet je, we gaan eerst even een tool even draaien.
1: Ja,
0: de
1: toe. Ja.
0: En dan gaan we straks even het vervolg van de zegentocht gaan we doen.
1: Gaan we doen.
0: Under toe van tool.

0: Ja, dit was Cerkelma van Peel nog eventjes wederom in de Noorderwind live editie. En ja, prachtig allemaal. Jongens, we hadden het er zo pas over. Dan word je derde. Daar staan er allemaal belangrijke mensen in het publiek. En ja, e-mailtjes sturen en appjes, dat was toen niet zo. Ja, dan gaat het los. Dan word je thuis gebeld door vreemde mensen. Kunnen jullie hier komen spelen? Waar gingen jullie allemaal heen?
1: Ja, niet. Ja, overal. Ja. Echt overal. Meeste inderdaad, nou, je hebt de A-podia, je hebt de B-podia, maar ja, je hebt ook heel veel C-podia.
0: Ja.
1: Dus de jongerencentrums, dat hebben we, en maar ook cafés. Ja. En dan zo nu en dan ook wel leuke voorprogramma's. Hè? Dus die kwamen er ook altijd wel door. De Krenten in de Pap, weet je. In Oosterpoort hebben we wel gestaan.
2: Mm-hmm. Paard, Den Haag.
1: Paard in Den Haag.
2: Hedon Sol hebben we nog gespeeld.
1: Hedon, ja. Nou, eigenlijk dus die zaaltjes ook wel. Maar ja, dat was niet elke week. Dus daar leefde je dan naartoe.
2: Ja. Ja, en de Iduna's natuurlijk, hè. Wel ook wel heel veel. Dat is toch ons thuisbasis eigenlijk.
1: Ja, Iduna veel gespeeld. Prachtig. Ja. En, maar wat ik zeg, ja, ook overal mensen die ons zoiets hadden van, oh, dat vinden we leuk. Ja, best. Als er een PA staat en er staat een tap, nou dan redden we ons prima. Ja, ja. Dus,
0: had je dan op
1: Leeuwarden ook. Leeuwarden was trouwens ook wel. Je had in die tijd, nu nog wel, Brouwershoek en zulke dingen. Ja.
0: Schaaf, was dat er toen ook nog?
2: Ja. Gespeeld.
1: Ja, ook. Ja, maar ik je had echt van zo'n metal scene. Wat je nu nog trouwens hebt in de
0: Mukkes.
1: Mukkes was ook zo'n café.
0: Dat is nu nog steeds zo'n lekkere locatie. Die ook heel veel doet voor het hardere segment.
1: Ja, precies. We konden daar deze maand in augustus spelen. Maar dan is onze drummer op vakantie.
0: Ja.
1: Dus dat geeft helemaal niet.
0: Ja.
2: Die komt wel weer.
1: Dat komt wel weer. Mukkes komt altijd. Maar Mukkes hebben we ook veel gespeeld. Ja. Mukkes, Brouwershoek. Ja, maar weet je, heel veel weet je ook niet meer. Oh ja, Rotterdam. Zijn we ook wel, ja, eigenlijk al die steden wel.
0: En jouw moeder heeft geen plakboek bijgehouden van waar jullie allemaal aan de gang waren? Dat hoor je ook wel, hè?
1: Ja, Sjors heeft een heel mooi plakboek bijgehouden. Dat is echt heel tof. Ja. En mijn moeder heeft ook daadwerkelijk de eerste krantenknipsels van dat eerste hectische jaar. En die heeft dat ooit eens voor mij ingelijst. En dat heeft heel lang bij mij thuis gehangen. Maar die is vrij recentelijk heb ik die weggegooid. Want de lijm kwam er helemaal doorheen. Na 30 jaar vergaat zoiets.
0: Ja.
1: Maar ik heb dat daadwerkelijk ooit van mijn moeder als cadeautje gekregen.
0: En als je dat nu weer uit moet zoeken, dan moet je naar Tresor toe om daar in archieven alle oude knipsels nou weer op te zoeken.
1: Ja, dat denk ik wel. Maar Sjors heeft er ook nog een heel veel. Ja. Die, dat is onze grote archivaris.
0: Ja,
1: ja, dus er is heel veel.
0: Er is nog genoeg in te scannen en op de social media te zetten voor jullie.
1: Zeker, zeker.
0: Of misschien bij nieuw materiaal, dat dan een nieuwe coverhoes of zoiets. Een hoescover wordt,
1: dat
0: artwork.
1: Mooie oude krantenknipsels.
0: Ja.
1: Ja, mooi hoor.
0: We bedenken hier allemaal ideeën, hè?
1: Ja, zeker. Creativiteit stopt nooit, ook niet op vrijdagavond.
0: Maar nu gaan jullie ook gewoon door natuurlijk, hè? Want jullie spelen niet alleen maar de oude meuk, maar er is ook allemaal nieuw materiaal aanstaande of al.
1: Ja, ook al, want je hebt zelfs al wat wij bij Omroep Friesland hebben gedaan. Dat waren volgens mij maar liefst 3 nieuwe nummers.
2: Nee, 2.
1: 2 hoor ik net in mijn linkeroor. 2 nieuwe nummers. Dus nee, want dat vind ik wel. Je kan dan gewoon die oude meuk gaan spelen, maar wij zijn ook heel leuk. Alleen wij zijn wel creatieve mensen en het proces van een liedje schrijven is, vind ik, een van de mooiste dingen die er zijn. Mm-hmm. Dus dat gaat zeker door. En ook best wel goed. Toch, Erik?
2: Ja, vind ik wel.
1: We maken mooie dingen.
2: Echt leuke nieuwe nummers. En nu nog opnemen natuurlijk. En, daar zijn we natuurlijk ook mee bezig. Met oriënteren. Waar gaan we dat doen? Welke studio gaan we? En wanneer gaan we dat inplannen?
0: Ja.
2: Hoeveel nummers gaan we opnemen? Wordt het een EP? Wordt het een volledige plaat? Nou, daar zijn we een beetje over aan het nadenken.
0: Ja.
2: Dus dat gaat ook allemaal komen vooruitkijkend op bijvoorbeeld een volgend jaar.
0: En een beetje voelen in de markt van waar staan we?
2: Ja,
0: wat voelen de mensen bij ons?
2: Ja.
0: Kunnen we nog een beetje een gevoelige snaar raken bij het publiek van toen en het nieuwe publiek? Want jullie zijn 25 jaar geleden zijn jullie gestopt ongeveer.
1: Ja. 2002 zijn we gestopt, meen ik. Ja.
0: Er zijn gewoon 2 nieuwe generaties die jullie kunnen ontdekken.
1: Ja. Ja.
0: Nou weet ik wel dat het genre waar jullie zitten, zeg maar, dat is nog steeds
1: dat wilde
0: hip
1: ik net
0: en happening.
1: Zeggen. Ja, het stevigere segment. Ja, het
2: trouw publiek.
1: Het metal publiek aan zich is een heel trouw publiek.
0: Ja.
1: En dat is wel niet dus dat wij zitten meer in de alternatieve metal, zeg maar, alternatieve rock, whatever.
2: Ja, want
1: maar
2: wij vragen wel eens af, wat spelen we eigenlijk? Dat weten we zelf eigenlijk ook niet, hè? Tenminste. Nee. Vraag mij wat voor muziek maken jullie en ik weet het eigenlijk niet.
0: Nou is het wel zo van dat heel veel genres die hebben een soort van revival. En dat golft altijd maar wel wat door. Mm-hmm. En ik denk dat op dit moment Peel wel past in de golf waarin we nu zitten.
1: Zeker. Dat denk ik ook wel.
0: En zeker ook in het festival hoekje, zeg maar. Mm-hmm. Er zijn heel veel voor mij onbekende bands. Die zie je dan wel op de socials langskomen bij de middelgrote of de grote festival. En denk van dit is hartstikke lekker. En daar zie ik jullie misschien volgend jaar of over 2 jaar ook wel eens staan.
1: We gaan ons best doen, want wij willen wel. Ja. Kom maar om met die shows. Wij willen het land in.
0: Maar eerst hebben we het komende half jaar hebben we nog een paar shows in de regio. Maar ook nog één in het buitenland, had ik begrepen.
2: Wij spelen, moet ik even goed nadenken, in september, 14 september geloof ik, in Assen. In de Dependance. Mm-hmm. Dan gaan
1: 11.
2: we, of 11 september, ja. 11 september. Dan spelen we 26 september in Stavanger in Noorwegen.
0: Oké. Okay.
2: En dan in november hebben we nog het Papa Jay Festival. Dat is te gek trouwens.
0: Ja, daar ben ik vorig jaar ook geweest. Dat was echt
2: hartstikke mooi.
0: Ja.
2: En daarna, een week later, spelen we in de Neushoorn in Leeuwarden. Dit jaar in ieder geval. Ja. En in januari staan er af en toe dingen op de planning. Dus het kabbelt wel door op dit moment. En
0: maar het moet even opgestart worden. En eigenlijk vanaf begin, of iets voor de zomer, zijn jullie echt actief bezig geweest om optredens. Ja. Het is vorig jaar om deze tijd begonnen bij het 10-jarig jubileum van Indie.
1: Ja, dat was het startschot. Ja. Van, zullen wij anders. Want het was zo, Sippe Sibbelen die zou gaan spelen. Ja. Wij doen een reunie. Nou, ik denk, ik laat mij niet kennen. Wat hun kunnen, dat kan ik ook. Ja. Dus zei ik, dan gaan wij ook spelen.
2: Had ik nooit meer verwacht.
1: Ik ook niet. En toen hebben we de eerste keer gerepeteerd in Iduna. En toen zal ik je eerlijk zeggen, toen dacht ik nog van, dit gaan we één keer doen. Leuk, maar dit moet niet vaker.
0: Sippe Sibbelen trouwens ook een winnaar, hè, van een kleine prijs.
1: Ja, precies een jaar na ons. En die ging daarna ook naar de grote prijs. En dan gingen ze ook met bus heen. Alleen toen konden we niet. Dan stonden wij ergens in de Schubbekutteveen achteraf.
0: Ja.
1: Maar Sibbelen-reunie ging niet door. Maar wij hadden zoiets van, wij gaan dit even doorzetten. Ja. En dat was het startschot. Want 14 dagen later konden we een show doen in het Bolwerk. Omdat er wat uitviel. Dus van het ene vielen we in het andere. Was heel tof.
0: Nou, wij kunnen, net zoals in het eerste uur met Redmer, kunnen we kunnen de hele avond wel met elkaar praten.
1: Zeker.
0: Ik nodig jullie bij deze nog een keertje uit om te kijken van hoe het aan mijn pad aan het einde van het jaar, hoe de tussenstand is en welke festivals jullie allemaal gaan doen in het voorjaar.
1: Top.
0: Dat kunnen we dan mooi even brengen.
2: Graag.
0: Jongens, veel succes de komende tijd met het verder uitwerken en opnemen van jullie nieuwe materiaal. En prachtig dat jullie waren en tot de volgende keer.
1: Dankjewel Henk, fijn dat we mochten komen. Want ook jij draagt je steentje bij aan de Friese popscene. En dat wordt gewaardeerd, ook met kleine bezoekjes als deze. Dus dankjewel.
0: Ja. Nou, wij gaan afsluiten met Crystallize van Quicksand.
1: Ja, top. Oh, fuck, dude.

Nou, en dit was bijna het einde van het tweede uur. We gaan zo meteen gaan wij nog even 3 uur door hier in het zuiden van Friesland. RTV NOS zeg ik van tot volgende week. Straks hier dus Jana met film in het derde uur. En gaan we even een praatje maken met Nelly de Vries. Zij is figurante van hobby schuine streep, misschien ook wel werk. Ook luisteren we nog even naar lekkere muziek van Nieuwland en Paul Fans & Friends. En ja, wat wel leuk is om te vertellen, dat we volgende week No Saint live in de studio hebben. 2 uur lang. En ik weet niet hoeveel liedjes hij gaat doen. Maar dat maakt allemaal niet uit. Het wordt heel gezellig. Niels Redmer en Erik en Bert van Peel. Bedankt jullie hier waren. En hebben meegewerkt aan wederom 2 leuke uren. Nou, straks gaan we nog 2 uren door. Hier. We gaan nog even luisteren naar misschien even een klein stukje Ugly van Life of Agony. Maar sowieso nog eventjes Down Down van Status Quo. Tot straks.

0: Moet er een beetje een stijl uit gaan, René, het einde van het seizoen? Henk! Eén keer, toch?
1: Tuurlijk,
0: als
1: lekker, man. Heerlijk.
0: Eén keer nog.
1: Heerlijk.
0: Want?
1: Ja, altijd goed.
0: Altijd goed dit weekend
1: altijd
0: ook weer?
1: Altijd goed. Saunaatje, whiskytje in je hand. En dan is het het leukste programma wat er is. Ja. Vind ik echt.
2: Een lekkere. Kijk, huppakee, daar zit hij.
3: Henk, goed bezig. En nou, Henk, ja.
2: Ja, hoor.
3: Ben je er nog, Henk? Kom er maar in, Henk.
4: Lekker man.
0: Hij blijft het gewoon goed doen, hè.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het twaalfde oren van Even Wat Oors, met Henk Jansen.
2: Nee joh, dit is al treide oren.
3: Y'all ready for this? Yes, hello.

0: Ja, welkom terug bij het derde uur van Even Wat Hoors. Waarin we voor de derde keer zijn begonnen met de album van de maand van Yuri. Zinvolle onzin. En dit was Valentine's Day. Nou ja, nou, dat is alweer een hele tijd geleden dat het dat was gewast. Maar dat het is geweest. Maar de muziek blijft leuk en kan gewoon midden in de zomer gedraaid worden.
1: Kan altijd. Ja. Kom op. Liefde is er altijd. Dus Valentijn nemen we gewoon het hele jaar mee.
0: Hoppakee. Welkom trouwens. Leuk dat je er weer bent. We hebben weer twee leuke films zometeen te bespreken. Hè?
1: Nou ja. Ik dacht, een Christopher Nolan film, The Odyssey, die mag niet ontbreken. Uh-huh. Wordt aangekondigd als de film van het jaar. En daarnaast heb ik een wat meer alternatieve film. Good Luck, Have Fun, Don't Die.
0: Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan het nu ook nog eventjes hebben met Nelly de Vries over het figurantiewerk. Nou ja,
1: wil je figurant worden, moet je even goed opletten. Ja. Want zij heeft er wat over te vertellen.
0: Wat voor stappen je moet nemen. En zij heeft bij... ik moet ook niet te veel vooruitlopen op de zaak. Dat gaat ze zo meteen allemaal zelf vertellen. Eerst doen we eventjes een van de grootste series van de afgelopen 30 jaar. Friends, I'll Be There For You... van de Rembrandts.

0: We hebben geluisterd naar Goede Tijden, Slechte Tijden. Dat is oorspronkelijk gezongen door Lisa Barré en Louis de Vries. De serie die al loopt vanaf 1990. Ik heb het toen de tijd nog bewust meegemaakt. De eerste 10 seizoenen heb ik thuis ook mee mogen kijken met de vrouw. Want die was daar enorme fan van. Nou, mooi onderwerpje, dachten we zo. Want bij ons in de gemeente, daar hebben we een verpleegster rondlopen. En die werkt bij Meerdijk. En dat is het ziekenhuis van Goede Tijden, Slechte Tijden. En dat is natuurlijk Nelly de Vries, het Zondel. En die hangt aan de telefoon. Goedenavond.
1: Hi, goedenavond, Henk.
0: Ja, want als mensen in het begin van de avond naar RTL 4 kijken, dan kunnen ze jou eigenlijk tegenkomen als er een scène in het ziekenhuis Meerdijk speelt. Want jij bent daar figurant, hè?
1: Dat klopt, ja. Ze kunnen me wel eens gezien hebben of tegenkomen.
0: Ja, hoe lang doe je dat al?
1: Ja, dit jaar al 15 jaar.
0: Ja, nou ja, en figurant, dat is natuurlijk super interessant. Want je kan alleen maar wel naar de hoofdrolspelers kijken. Maar ja, heel veel setting en verhalen heeft natuurlijk ook met de mensen die eromheen lopen te maken. Figurant, hoe ben je ooit begonnen?
1: Hoe ben ik ooit begonnen? Ik zag in 1997 in de krant een oproepje van... En er was eigenlijk de kop van de Endesox 500 figuranten voor het operaspektakel Aida.
0: Hmm.
1: En dat was iets wat mij wel aansprak. Ik denk, oh wat grappig. En dan moest je naar Amsterdam komen, naar de arena. Die was toen zo'n beetje net klaar en die moest nog in gebruik genomen worden.
0: Hmm.
1: En dus ik ben de trein gestapt. Ik woonde toen in Leeuwarden en ik ben naar Amsterdam gegaan. En toen kwam ik daar en ik denk, het lijkt wel een veekeuring.
0: Ja.
1: Want rijen met mensen. En daar liepen de productie liep daar langs om iemand uit te zoeken die dus mee kon spelen.
0: Ja.
1: En die geschikt was voor het operaspektakel. En dat was dus een eenmalige uitvoering. Maar ik vond het gewoon grappig. Ik ben naar Amsterdam gegaan en ik denk, zie het wel. En toen mocht ik dus ook meedoen. Dan heb ik een week gerepeteerd in de arena, nou, samen met anderen.

0: Wees letterlijk en figuurlijk, hè?
1: Ja, klopt. Op een of andere manier vond ik op internet wel eens een oproepje ergens voor. En zo had ik een website ontdekt, NFTVM. Ik weet niet eens precies wat voor staat, maar dat was een beetje zo'n gele internetpagina. Waar allemaal oproepjes in stonden en dan met een mailadres. En dan kon je reageren op als je iets aansprak. En kon je zomaar ergens voor geboekt worden. Nou, zo was het bijvoorbeeld voor een commercial voor Pink Ribbon. Hmm. Een gek ding gedaan. Vond ik in een bus en voor het goede doel. Wel iets geks gedaan. In de bus door Amsterdam. En dat wil ik zeggen.
0: Ja, nou, maar het is ook zo. Je komt overal op een gegeven moment kom je terecht. Want je vertelde eerder ook dat je op een gegeven moment ook bij een soort van castingbureau dan in de kaartenbak komt. Hè? En word je dan wel eens gevraagd? Of zit je dan in een soort van groep waar je dingen aan kunt vinken van dat lijkt me wel wat?
1: Ja, ik sta bij verschillende castingbureaus ingeschreven nu. En dan kun je zeg maar oproepjes online vinden. Of inderdaad, ze weten wie ze in de kaartenbak hebben. En dan kan je wel persoonlijk benaderd worden. Dat gebeurt niet heel veel. Mm-hmm. Maar zo heb ik wel eens gehad dat ik gebeld werd door een castingbureau. En die zei, we zoeken een prinses voor op de bus.
0: Ja.
1: Ik zei, wat? En toen hadden ze mij dus nodig als prinses Laurentien.
0: Ja, ja, ja.
1: En er was een televisieserie over koningin Beatrix, Oranje onder vuur. En om zeg maar naast de vaste cast wat figuranten te hebben. Nou, zochten ze mensen die op bepaalde karakters leken. En toen kwamen ze mij en ik denk, ik ben helemaal geen prinses. Maar ik vond het wel heel grappig. En toen hebben we die scène van de aanslag nagedaan. En in het ziekenhuis bij het overlijden van Bernard. Klaus, sorry. Heel bijzonder.
0: Nou ja, en zo kom je van het een in het ander. Tita Tovenaar kwam voorbij, Bloedverwanten, De Luizenmoeder, Gooise Vrouwenfilm. Ja, dat zijn allemaal hele mooie ervaringen moeten dat geweest zijn... om bij dat soort leuke en eigenlijk nationaal bekende producties... om daar gewoon mee op de set te gaan stappen, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Verschillende films inderdaad en verschillende commercials en ook series. Mm-hmm. En wat wel grappig is, is dat je dan dat ik wel regelmatig gevraagd wordt voor verpleegster.
0: Ja.
1: Terwijl ik helemaal geen verpleegster ben. Ik ben ook echt geen held met bloed. Mijn moeder moest wel lachen toen ze hoorde dat ik dat ging doen. Want ik viel vroeger al flauw bij het woord bloed. Mm-hmm. Maar kennelijk vinden ze daar me wel een type voor. En
0: Nou, je bent sowieso...
1: Ja, zo maak ik wel het mee inderdaad. En dat is wel heel leerzaam.
0: Nou ja, je bent sowieso al 15 jaar ben je in ziekenhuis Meerdijk, ben je verpleegster. Op een gegeven moment stap je zoveel op de set om... dat je op een gegeven moment in het echte leven... misschien ook wel wat automatismes in je hebt. Hè? Want ja, je hebt ook wel eens wat in het echte leven heb je meegemaakt.
1: Ja, klopt. Ja, in best wel verdrietige periodes met mijn schoonvader die ziek was. In het ziekenhuis op de eerste hulp lag. Heb ik eigenlijk zeg maar een soort van knop omgezet in mijn hoofd. Alsof ik op de set was. Kon ik op dat moment redelijk goed mee omgaan. Mm-hmm. En ja, met mijn moeder... Die moest naar het ziekenhuis en die werd opgehaald met de ambulance. En toen heb ik meegeholpen met de ambulancebroeders om mijn moeder en haar de ambulance in te brengen.
0: Ja.
1: En het kastje meelopen. Maar ik heb wel regelmatig meegemaakt dat de verpleging bij mijn moeder of bij mijn schoonvader was. En die dachten dan dat ik echt verpleegster was, omdat ik zo goed hun in de gaten hield en ook dingen wist. En dat heb ik allemaal geleerd op de set.
0: Ja,
1: ja, ja. Dus, en dat helpt me dan wel, omdat ik inderdaad niet zo goed tegen kan. En als het dan in zo'n best wel een pittige periode is, heeft het mij dus wel geholpen. En achteraf ga je daar wel over nadenken. Maar ja, op zo'n moment helpt dat dan even.
0: Nou, de automatismes die leer je dan op een set. Hè. Als zuster zijnde, ja, dan moet je bepaalde handelingen doen. Sommige handelingen die moet je misschien wel 5 of 6 keer doen.

0: omdat de scène opnieuw moet. Gaat dat bij Goede Tijden dan bijvoorbeeld ook zo? Dat je meerdere verschillende scènes op een dag hebt. Zodat bijvoorbeeld de ziekenhuisscènes in de middag erop staan?
1: Ja, klopt. Inderdaad, verschillende ziekenhuisscènes. Want dan wordt dat stukje set gebruikt waar het ziekenhuis is.
0: Ja.
1: En dan bepaalde handelingen doen. Of soms dan zeg grappen wel eens, daar alleen raamscènes. Dus dan loop je alleen maar langs het raam. Of je loopt met de patiënt. Of je hebt een handeling. Tegenwoordig sta ik wel regelmatig bij de koffieautomaat. Want er staat een automaat, die gaat ook echt aan als je zeg maar, dus dat ziet er wel echt uit.
0: Mm-hmm.
1: En ik krijg ook wel eens van mijn zusje een bericht van, je had het maar druk niet. Je had er wel een beetje last van het heen en weer. Je liep feest maar heen en weer. Maar ja, je stond wat paniekscènes en of met het diffuus bezig. En ik ben soms ook iets te behulpzaam. Ik denk van, ook zal die hendel eventjes omlaag doen. Want daar zijn natuurlijk ook al mensen voor me. Er was laatst, toen lag Rick in het ziekenhuis en op bed. En we hadden eerst zo'n loopje met het bed, dat we de kamer uitgingen. Dan is het één keer gedaan. Oké, dat loopt leuk, dus dat doen we even nu in het echt. En ik denk, ik zal die hendel weer eventjes goed doen. Alleen toen trok ik aan de verkeerde hendel. Dus in plaats van het hekje aan de zijkant, ging het hele bed ging gestrekt.
0: Ja.
1: Dat was gewoon een heel komisch moment. Dus ik zei, oeps. Normaal zouden ze misschien zo niet zo blij mee zijn. Maar kon gebeuren. Dus, er gebeuren wel eens wat grappige dingetjes.
0: Die komt aan het einde van het jaar, aan het einde van het seizoen, komt hij in de bloopers-scènes, komt hij misschien wel terecht.
1: Wie weet, ja. en de sfeer is ook altijd hartstikke leuk. Wat ik ook een hele leuke collega vond, was Joep Zerton. Die is helaas niet meer bij Goede Tijden, maar dat was altijd supergezellig. En alleen, die zat ik altijd te geinen. Dus dan probeerde maar serieus te blijven. Ja. En ik heb ook wel gehad dat de acteurs zeiden van, bent u ook een echte verpleegster? Je ziet er wel als een echte verpleegster uit. En het is gewoon heel erg leuk.
0: Ja. Nelly, wij kunnen volgens mij wel uren doorpraten. Ik denk dat het misschien leuk is om later nog eens een keertje te bellen. Want volgens mij heb je nog kun je wel boeken vol schrijven van de avonturen die je hebt beleefd. Niet alleen bij Goede Tijden, Slechte Tijden, maar ook bij de andere producties waarbij je betrokken bent. Dankjewel. Veel succes en plezier met de dingen die je gaat doen. En misschien tot de volgende keer.
1: Hartstikke leuk. Ja, je hebt gelijk. Ik kan wel boeken schrijven. En hele verhalen over wat ik allemaal meegemaakt heb. Maar voor nu is dit wel leuk. Ik moet een beetje cliffhanger. Misschien voor de volgende keer, toch?
0: Dankjewel, Nelly.
1: Hoi.

0: dan weten we precies wat we moeten doen straks, Jan. Hè? Om een beetje in beeld te komen. Hè?
1: Ja, dan ben jij wel eens figurant geweest, Henk.
0: Ik ben figurant in mijn eigen leven.
1: Ja.
0: En je hebt soms wel eens op achtergrond bij een tv-programma gezeten. Maar dat mag geen naam hebben. Jij wel?
1: Nee, ik vind het al lastig genoeg om mezelf terug te horen op de radio. Dat hoeft niet ook nog te zien.
0: Nou ja, wat dat betreft, dan kom je zo meteen lekker aan bod. Want we gaan de twee films gaan we bespreken. Maar eerst moeten we natuurlijk altijd eventjes van tevoren Paul Fans & Friends draaien. En Newlands. Welke gaan we deze week doen?
1: Nou, ik dacht voor Paul Fans & Friends, Tell Me Why. Mm-hmm. En van Newland, Midlife Adolescence.
0: Nou, ik vind het een goed plan. We gooien het er meteen maar in.

0: Ja, er was nog even een stukje filmscore van Tom Dabrowski. En dat is de componist van het hele verhaal van Odyssey. De nieuwe film van Christopher Nolan. Ja, iedereen heeft het er al 1,5-2 jaar over dat deze film eraan staat te komen.
1: Ja, en toch als je men vraagt waar gaat het nou precies over, dan kunnen ze het je niet direct vertellen. Maar als je het hebt over Christopher Nolan, dan weet iedereen, hier moet ik bij zijn.
0: Ja.
1: Want de laatste paar films, nou volgens mij hebben wij die niet nog samen gezien. Volgens mij wel.
0: Wij hebben van alles gezien.
1: Dat zijn stuk voor stuk films.
0: Oppenheimer.
1: Vol bombastisch geluid.
0: Tenet.
1: Oppenheimer was inderdaad.
0: Batman films.
1: Ja, deze films die hebben fantastisch acteerwerk. Muziek alsof het ervoor gemaakt is.
0: Dunkirk
1: was ook zo mooi. Ja, we kunnen wel door blijven noemen trouwens hoor. Maar, dus toen ik te horen kreeg van, hey, luister, we hebben een. Nou, eigenlijk is het een vervolg op de Odyssey van Matt Damon toen de tijd.
0: Mm-hmm.
1: Dat is ook alweer een klein tijdje geleden. En toen zeiden ze van, hey, de Odyssey, die komt.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dan moet je naar de bios.
0: Ja. Is het dan ook een beetje gebaseerd op het toneelstuk van Homerus van 2000 jaar terug?
1: Het is als het ware het verhaal na de Trojaanse oorlog.
0: Ja.
1: En hoe hij dit precies gaat verfilmen, ik weet het niet.
0: Nou, hij heeft wel een shitload of actors heeft hij, big stars heeft hij erin ingedrukt.
1: Kom op zeg. Weet je, de top van Hollywood meldt zich bijna vrijwillig aan.
0: Sterrencast.
1: Het schijnt dat één acteur als enige gevraagd heeft als hij eerst het script even mocht lezen. En dat is Mr. Twilight.
0: Patterson?
1: Ja, Patterson heet hij wel.
0: Robert Patterson.
1: Dankjewel.
0: Ja?
1: Ik zou het zeggen, Patrick was het niet. Nee, maar die had wel gevraagd van, mag ik even het script lezen? En toen had Christopher Nolan gezegd, goh, je bent de enige die daarom vraagt. Alle andere acteurs die werden gevraagd, zeggen Patrick, ja,
0: we doen het. En dan hebben we het over Matt Damon, Tom Holland en Hathaway. Zendaya, Charlize Theron, nou, Robert Pattinson dus.
1: Ja.
0: En Lupita Nyong'o. Nou, dat is ook wel een
1: krijg je er bijna niet uit, maar ze is
0: overal.
1: Overal en fantastisch.
0: Ja.
1: Deze man, die weet wat hij wil met een film. Die weet wat hij wil verkopen. Die trekt als een van de weinige volle zalen met al zijn films.
0: Ja.
1: En soms kom je er in eerste instantie wat verward uit.
0: Mm-hmm.
1: En je ziet ook heel vaak dat mensen zijn films 2 of 3 keer gaan kijken.
0: Ja.
1: Omdat hij zo fascinerend is en er gebeurt zoveel.
0: Ja.
1: Een Tenet bijvoorbeeld. Sommige mensen hadden zoiets van, oh, ik heb iets gemist. Ik begrijp hem net niet helemaal. En dan ga je hem nog een keer kijken. En dan zit je erin alsof je hem voor de eerste keer ziet. Ja, zo goed is deze man.
0: Ja.
1: Kop erbij. Geniet ervan. Geniet van al het bombastische geluid. Geniet van gewoon ontzettend goede sfeer en setting. De plaatsing, de timing van de acteurs. Hij heeft alles onder controle. Ja,
0: ja.
1: Dat spreekt mijzelf enorm aan.
0: De reputatie van Christopher Nolan is enorm. Het verwachtingspatroon ook.
1: Ja.
0: Is het dan stiekem toch mogelijk dat het straks tegen gaat vallen?
1: Ja, luister Henk. Dat kan natuurlijk altijd.
0: Ja.
1: Smaak van film, ja, over smaak valt niet te twisten, toch? Maar als ik kijk naar wat hij de afgelopen jaren heeft neergezet, zet hij niet een product weg waar hij zelf niet helemaal tevreden over is.
0: Nee.
1: Deze man gaat door totdat hij zelf tevreden is. Hij vraagt het uiterste van zichzelf en hij vraagt het uiterste van de acteurs.
0: En we hebben verder ook helemaal niks gehoord over reshoots of over testpublieken die het er niet mee eens waren.
1: Niks. Dus eigenlijk ga ik er stiekem vanuit dat ik heel blij ga zijn met het eindresultaat.
0: Nou, dit is sowieso een film die we zelf ook gaan zien. Geldt dat ook voor Good Luck Have Fun, Don't Die?
1: Die heeft een iets meer alternatief publiek, denk ik.
0: Mm-hmm.
1: Ik kwam de trailer tegen en ik moest ontzettend hard lachen, zeg ik gelijk erbij. Ja. Want dit is een film die je in eerste instantie helemaal niet serieus neemt. Het is vooral heel manisch, sci-fi. Hè.
0: Over de top.
1: Er loopt een man op straat, compleet in vreemde bepakking, roept allerlei vreemde dingen. Dus jij denkt van, oh, doeg, die is gek.
0: Koekoek.
1: Koekoek. En hij heeft het over het vergaan van de wereld. En hij heeft het over zombies en ziektebeelden. En ja, dan zie je op een gegeven ogenblik allerlei vage stormen ontstaan met als gevolg zombies. En dus er gebeurt daadwerkelijk iets in die film.
0: Nou, de film die wordt geregisseerd door Gore Verbinski. En die staat sowieso bekend voor zijn kwaliteit films. En ja, dat hij ook de visuele effecten, zeg maar, dat heel strak heeft. Hij heeft onder andere 3 of 4 Pirates of the Caribbean films gedaan. En nog wat van die goede films. En Sam Rockwell die doet mee. En dat is ook een acteur die eigenlijk bij de jaren beter wordt. Zeker met bepaalde characters die hij heel goed kan spelen.
1: Ja, dit is natuurlijk een vrij over de top manisch karakter die dit eigenlijk neer gaat zetten. Mm-hmm. En daar staat hij ook wel een beetje onbekend. Dus you love it or you hate it. Hè? Ja. Er zit ook niks tussenin. Vandaar dat ik ook zeg, het is een wat meer alternatief publiek. Maar wat je ziet is ontzettend mooi gedaan.
0: Wat mij opviel bij dit hele verhaal is dat ik had er een beetje de Edge of Tomorrow gevoel bij. Nou, die film met Tom Cruise.
1: Ja, met Tom Cruise, met die wezens, met die tentakels.
0: En dat hij in een time loop zit, zeg maar. Ja. En dat hij op een gegeven moment dingen opnieuw kan doen. Want dat is eigenlijk hier ook aan de hand. Hè?
1: Nou, ik dacht eerst van, want ik heb uiteraard alles er een beetje van bekeken. Ik denk, speelt het zich af in zijn hoofd? Is hij schizofreen, weet je wel? Dat hij de dingen echt voor hem ziet? Of is het echt?
0: Ja.
1: En ik ben er eigenlijk nog steeds niet helemaal van overtuigd welke kant het nou uitgaat.
0: Nee.
1: Ik probeer niet te veel te zien van dit soort trailers en niet te veel te lezen. Want je moet er vooral volop ingaan en ook meegaan in die stroming van het verhaal.
0: Het is een komische science fiction film. Dus er zullen heel veel momenten zijn, zeg maar, dat je verbluft wordt van wat er gebeurt en er eigenlijk om moet lachen. Of omdat het zo extreem zal zijn. Ik ben hier eigenlijk wel nieuwsgierig naar hoe dit straks op het grote scherm eruit gaat zien.
1: Nou ja, ik denk zo halverwege eind van de zomer. Voor mijn vakantie dan natuurlijk. Want mijn vakantie zit er inmiddels weer op.
0: Ja.
1: Dan wil je ook wel eens even gewoon lekker lachen.
0: Nou, we gaan het afwachten. Sowieso zit er een lekkere deun bij van R.E.M. It's the end of the world.

Maandagavond 5 oktober komen duo Bottleneck en Meijer en No Saint Duo voor een ode aan de blues naar Unitas in Sint-Nicrosga om voor de bezoekers op deze avond gevoelige liedjes ten gehore te brengen. Kaartjes zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenementen.nl. Rock me, baby. Rock me all night long.

0: Nou ja, met Natasha Bedingfield, Unwritten, zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van het derde uur. Volgende week kom je weer.
1: Volgende week ben ik er weer en ik heb alweer twee films uitgekozen, Henk.
0: En ook bekende films. Tenminste, ik kende de titels.
1: Ja, nou ja, Spider-Man. Spider-Man Brand New Day, hè, nieuwe versie. En Motor City.
0: Ja. Nou, dat zijn sowieso twee interessante titels waar we het over gaan hebben. Straks in het laatste uur dan gaan we natuurlijk nog eventjes wat metal en more doen. Samen met Sjeerd van Popta. En tot aan het nieuws hebben we sowieso nog even twee muziekgerelateerde liedjes. Doen 2, daar komt de suite 2 uit van Hans Zimmer. Maar nu eerst Movie van Triple G en Moon. Jana, dankjewel. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: En we gaan straks na het nieuws nog even een uurtje door. Tot zo meteen.

0: vanmiddag gemaakt gehad. Hier kan je gewoon opspringen. Als je dat wil. Ik heb de hoeks heb ik allemaal achter elkaar gezet. Dus je kunt gewoon plug and play.
1: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.
2: And that's all, folks.
3: I'll be back.
2: Alrighty then.
4: You can't handle the truth.
5: Yippee-ki-yay, motherfucker.
6: My precious.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Olvoeren.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de 7e dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeggepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het 12e oren van Even Wat Oors, met Henk Jansen.
2: Nee, het is al het 4e oren.

Ja, welkom terug bij het vierde uur van Even Wat Oors, waarin we zijn begonnen met Milk & Honey van de Smackbar, featuring Eruption Artistiek. Nou, deze band die houden we ook al een tijdje in de gaten en op het moment even wat rustiger, maar dan pakken we gewoon nog even een ouder nummertje van hun. En ja, we kijken naar uit wanneer er weer een nieuwe samenwerking is tussen deze twee. Ja, volgens mij zijn ze ook allemaal een beetje hetzelfde. Het geeft allemaal niks. Super interessant allemaal en ja, laten we hopen dat we ook weer een mooi dingetje hebben samengesteld voor de luisteraar dit vierde uur. Nou, wat we sowieso gaan doen is halverwege overschakelen. Ja, hij komt hier in de studio. Het zit van Popta met zijn metal natuurlijk. En tot die tijd hebben we prachtige muziek, nieuwe muziek uit het noorden of verder. Wat we voorheen ook wel in Nieuw te Horen vanuit de Toren hebben gedraaid. Daar wordt het weer hoog nodig. Dus even tijd om daar eens even lekker bij stil te blijven staan. We gaan sowieso even luisteren naar liefdesliedjes van Anke Stilma. En nu eerst eventjes Deceitful Lies van Animal Revolt en In Praise of Molly.

Maandagavond 5 oktober komen duo Bottleneck en Meijer en No Saint Duo voor een ode aan de blues naar Unitas in Sint-Nicrosga om voor de bezoekers op deze avond gevoelige liedjes ten gehore te brengen. Kaartjes zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoors-evenementen.nl.

Ja, vorige week was hij nog in de studio. Pieter, we hebben nog even de EP-versie laten horen van Strange. En ook Why Did You Call van Frank Blueka. Ja, dat is ook weer een lekkere deun van Frank. We gaan mooi door met andere talentvolle artiesten.

Helmoet onder andere. Ja, die komt uit Friesland. We gaan luisteren naar Onkruid. En ja, vanuit Volendam hebben we weer een mooie track geleverd gekregen. Zorro van Niels Buijs. Ja, Niels, ook altijd een graag geziene gast op de vrijdagavond. En we gaan luisteren naar Zorro.

0: crowdservice nog eventjes. Ze brengen nu vrij rap achter elkaar nieuwe muziek uit. En ja, dat geeft aan, denk ik, dat er straks een EP of een album komt in de herfst. Nou, super interessant allemaal. Dit was Ifs, Buts en Maybes. En daarvoor nog eventjes een beetje de rising stars van de boerenrock. Van de streektaal boerenrock, Asbest, uit de Stellingwerven. En ja, we komen ze overal tegen. Jullie trouwens ook in de regio. En dit was Heu. Het Zeert van Popte is weer even aangeschoven voor zijn metal keuzes. En,
1: ja.
0: Ja, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Weer een mooi lijstje.
1: Ja, even wat oldschool bands heb ik erin gegooid vandaag. Ja. Ja,
0: nou ja, dat is altijd. Er is altijd ruimte voor oldschool en new school. En,
1: ja.
0: Ja, zeker in de vakantieperiode moeten we natuurlijk de school een beetje in de gaten houden.
1: Ja.
0: Wij gaan zometeen luisteren naar de Devil Driver.
1: Ja.
0: Wat zijn dat voor...
1: Het is een Amerikaanse nu metal band. De zanger had ook nog een oude band, Cold Chamber. En dit was zijn tweede band. En dit was mijn allereerste concert die ik meegemaakt heb in het Bolwerk en Sneek. En dus daar heb ik hele leuke herinneringen aan. En op een gegeven moment, die zanger staat op podium en die zegt halfwege de set, zet hij de boel stop. En dan zegt hij, wie van mij nu naar de coffeeshop gaat en heeft 5 euro wit haalt, krijgt van mij gratis merch. Nou, iedereen stond voor aan het podium. Ik. Dus hij iemand aanwijzen. Oké, maar dan moet je binnen 10 minuten weer terug zijn, anders geldt het niet. Dus iedereen die als een gek de podium uitrennen en naar de coffeeshop om van MV te halen voor gratis merch. Ja, dat is fantastisch.
0: Ja.
1: Dat het gewoon kan in Nederland, zeg maar. Dat is toch geweldig. Ja,
0: ja. Nou, dat zijn van die mooie momenten die je bij later, zeg maar, nog leuk
1: nu kan dat niet meer.
0: Nou, misschien ook wel.
1: Ja, misschien ook wel, maar ik weet niet, met al... Ja. Ja, wereld verandert.
0: Ja, daarmee zet je jezelf wel op de kaart natuurlijk.
1: Absoluut,
0: als band zijnde.
1: Ja, als 16-jarige vond ik dat fantastisch. Ja.
0: Nou, we gaan luisteren naar Clouds Over California.

0: was Blow the Trumpets, Gabriel van Behemoth.
1: Ja.
0: Dat is ook een bekende band.
1: Ja, een Poolse band. Ja, heel bekend. En ze zijn met nieuw werk bezig. Ik heb het idee dat ze het een beetje van dit album van Blow Your Trumpets opstaat, de Satanist. Dat heeft heel veel succes gehad. En ik probeer ze een beetje na te doen, zeg maar.
0: Okay.
1: Dat heb ik het idee met hun nieuwe muziek. Maar ja, dit is gewoon het vetste album. En een van de vetste nummers die uit hun muziekgeschiedenis. En vandaar dat die op playlist staat.
0: Maar is het dan zo van dat ze na dat album minder werk hebben gedaan?
1: Dat niet. Ze zijn heel bezig. Ze zijn heel druk. Ze hebben nu 4 albums. Of dit wordt het 4e album zometeen die ze daarna gemaakt hebben. Alleen ik heb het idee dat ze het gewoon proberen, omdat het zo'n succes was, dat weer terug proberen te halen of zo. Ja.
0: Nou ja, als daar vraag naar is vanuit de fanbase, dan...
1: Precies.
0: Er zijn genoeg acts die weer teruggaan naar de roots, op een of andere manier.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En retro is ook helemaal weer in.
1: Ja, ik vind het heel vet hoor, wat ze nog steeds maken. Alleen je hoort het gewoon aan hun muziek van, als ze proberen dat album weer een beetje na te doen. Ja,
0: ja. Nou, we gaan zo meteen luisteren naar Slaughter of the Soul van At the Gates.
1: Ja.
0: Ook een band die we eerder hebben gehad.
1: Klopt. En misschien wel het vetste metal album wat ooit gemaakt is. Gelijknamige Slaughter of the Soul, album. Ja. Mm-hmm.
0: En dat is algemeen bekend?
1: Ik denk dat heel veel metalheads het met me eens zijn. Dat dit een van, van mijn generatie denk ik echt, van de 30-plussers. Mm-hmm. Dat dit voor hun een van de vetste metal albums ooit is. Ja.
0: We gaan er naar luisteren.

0: Ja, dat was Karkas nog eventjes met Hard Work.
1: Ja, classic.
0: Deze band, dit is ook gewoon een oldschool band die al jaren meeloopt.
1: Klopt, ja, zeker. Ja,
0: ook, bestaan ze ook nog?
1: Ze bestaan zeker nog, ja. Ze hebben toen vorig jaar of 2 jaar terug de opening gedaan van... het was Gojira. Ik ben met Gojira in de war.
0: Maakt niet uit. Nog steeds een goede band.
1: Nog steeds een hele goede band. Oh, wat slecht voor mij. Nee, maar Karkas die maakt nog steeds nieuwe muziek. En Hard Work is gewoon een heel oud klassiek nummer, zeg maar. Ja.
0: Nou, we gaan zometeen afsluiten met Necrophobic, Blinded by Light and Lighted by Darkness.
1: Ja.
0: Nou, dat is misschien wel een veelzeggende titeltrack.
1: Ja, heel vet. Ja.
0: Zit daar dan ook een heel verhaal zit daar weer achter bij deze?
1: Idee.
0: Nee?
1: Nee, het is gewoon een hele vette melodische band met heel veel melodie en heel veel verschillende tempowisselingen en een beetje symfonisch ook wel. En het is rauw, het is cool, maar het is ook wel een beetje hip.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Nou, net eventjes om het laatste uur van Even Wat Oors mee af te sluiten.
1: Precies, Even Wat Oors. Ja. Ja.
0: Nou, dit programma kan ook nageluisterd worden bij RTV Spannenburg. Oftewel www.radiospannenburg.nl. En bij Even Wat Oors hebben we een eigen pagina waar het 4 uur tot 4 weken terug beluisterd kan worden. En volgende week, dan kom je weer, hè?
1: Zeker, absoluut.
0: Dan heb je alweer een lijstje heb je alweer klaar.
1: Ja, en het weekend en de dag voor Stonehenge natuurlijk, hè? Dus,
0: in Stonehenge ben je wel weer terug?
1: Zeker, daar ben ik alweer terug.
0: Maar je zit nu op vakantie in Frankrijk?
1: Ik ben nu in Frankrijk, ja.
0: Nou, mooi weer.
1: Hartstikke mooi weer. Heerlijk zonnetje.
0: Ja.
1: En we moeten dan alweer terug morgen helaas.
0: Ja. Nou ja, maar als je dan terug bent en je kan dan weer naar een mooi festival toe.
1: Dus maakt alles weer goed.
0: Goede reden om weer terug te komen, hè?
1: Absoluut, ja.
0: Mensen, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Hoi.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 16:00.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.

0: Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek. Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur. Radio
1: Spannenburg. Het wieën let een simmerjoen. De lof begon te kleuren. Doet ik een oude hippie zeg. Hij kwam de dik dat keurje. Ik ben

0: Bij de boot op het Sjoekemaar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op 2 olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren, waar zeemijnen liggen. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de 2e dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op, nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot zo'n 24 graden.